0: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben Iran opnieuw aangevallen, meldt het Amerikaanse militair commando voor het Midden-Oosten. Trump wil met de aanvallen Iran ter verantwoording roepen. Iran werd vanaf 11 uur Nederlandse tijd gisteravond bestookt. De VS zegt die aanvallen uit te voeren om Iran verder te verzwakken en zo het aantal aanvallen van Iran op commerciële schepen in de Straat van Hormuz terug te dringen. Iraanse staatsmedia bevestigen de aanvallen, maar melden geen slachtoffers of schade aan infrastructuur. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond zondagavond laat. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel van de slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. De brand is onder controle. Het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog niet duidelijk. Ondernemers in het MKB stellen investeringen steeds vaker uit. Dat doen ze omdat ze zich zorgen maken over stijgende kosten, geopolitieke onzekerheid en veranderende regels. Blijkt allemaal uit onderzoek van accountantskoepel SRA. Vooral in de bouw, horeca en retail hebben ondernemers minder geld om te investeren. Dat komt vooral doordat inkoopkosten voor die sectoren hard zijn gestegen. Daarnaast noemen veel ondernemers onzekerheid over regels en subsidies als afremmende factor. De Italiaanse tennisser Jannik Sinner heeft zijn titel op Wimbledon geprolongeerd. Hij versloeg de Duitse Alexander Zverev in 4 sets. Zverev won de eerste set in een tiebreak, maar de nummer 1 van de wereld stond daarna geen set meer af. Voor Sinner is het zijn 5e Grand Slam titel. Er was ook Nederlands succes op Wimbledon. Voor de 4e keer op rij bemachtigde rolstoeltennisser Niels Vink de titel. Het weer, vanuit het noorden nog wat bewolking en het is een graad of 15 vannacht. Vanaf de ochtend weer veel zon en dan opnieuw een warme dag bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Ouwe Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Gouwe Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij het nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwe Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

0: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben Iran opnieuw aangevallen, meldt het Amerikaanse militaire commando voor het Midden-Oosten. De VS zegt de aanvallen uit te voeren om Iran verder te verzwakken en zo het aantal aanvallen van Iran op commerciële schepen in de straat van Hormuz terug te dringen. Iraanse staatsmedia bevestigen de aanvallen, maar melden geen slachtoffers of schade aan infrastructuur. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht. Toen de hulpdiensten arriveerden waren nog veel mensen in het gebouw aanwezig. Veel van de slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten, waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. Het café is volledig verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. In een appartement in Woerden is vanavond een explosie geweest. Dat gebeurde rond 8 uur en na de explosie ontstond brand. 24 woningen in de omgeving zijn ontruimd. Bewoners zijn opgevangen in een sporthal. Het is nog niet helemaal duidelijk of iedereen inmiddels weer thuis is. De brand is geblust. De gevel en de ramen van het appartement zijn zwaar beschadigd. De oorzaak van de ontploffing wordt onderzocht. In Nederland dreigt de komende tijd een watertekort. Dat zegt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling tegen Nieuwsuur. Mogelijk moet de commissie dan keuzes maken over de verdeling van het water. De huidige droogte lijkt steeds meer op het extreem droge jaar 1976. De rivieren staan erg laag en ook het neerslagtekort is groot. Tijdens zo'n hete en droge periode is er steeds minder water beschikbaar, terwijl de vraag juist toeneemt. De commissie maakt zich extra zorgen omdat het nog vrij vroeg in de zomer is. Het weer, het is vannacht afgekoeld naar een graad of 15. Vanaf de ochtend gelijk al veel zon en het wordt opnieuw een warme dag bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust eens vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en

0: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben Iran opnieuw aangevallen, meldt het Amerikaanse militair commando voor het Midden-Oosten. De VS zegt de aanvallen uit te voeren om Iran verder te verzwakken en zo het aantal aanvallen van Iran op commerciële schepen in de straat van Hormuz terug te dringen. Iraanse staatsmedia bevestigen de aanvallen en melden 1 dode en 4 gewonden bij een waterpompstation. Honderden brandweerlieden bestrijden een grote bosbrand in Fontainebleau, ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare grond is in vlammen opgegaan en de brand breidt zich nog steeds uit. De brand brak gistermiddag uit langs de Route Soleil. Een deel van de snelweg werd afgesloten. Met onder meer 2 blusvliegtuigen en 2 blushelikopters proberen de hulpdiensten grip te krijgen op het vuur. In een groot deel van Frankrijk geldt vandaag code rood. Het kan lokaal 38 graden worden. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. Het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. Ondernemers in het MKB stellen investeringen steeds vaker uit. Dat doen ze omdat ze zich zorgen maken over stijgende kosten, geopolitieke onzekerheid en veranderende regels, blijkt uit onderzoek van accountantskoepel SRA. Vooral in de bouw, horeca en retail hebben ondernemers minder geld om te investeren. Dat komt dan vooral doordat inkoopkosten voor die sectoren hard zijn gestegen. Daarnaast noemen veel ondernemers onzekerheid over regels en subsidies als afremmende factor. Het weer, het is momenteel een graad of 15. Vanaf de ochtend straks veel zon en opnieuw een warme dag bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Luister naar het muzikale hart van de stad.
1: Muzikale hart van de stad.
0: Gouwe Stad Radio. 106.2 FM.

0: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Bij nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iran is 1 dode gemeld door het Iraanse regime. De VS begonnen gisteravond laat met een reeks aanvallen op Iran om het land te verzwakken. Amerika hoopt zo het aantal aanvallen op schepen in de straat van Hormuz terug te kunnen dringen. Iran zegt tegenaanvallen uit te voeren op Amerikaanse doelen in Bahrein. Honderden brandweerlieden bestrijden een grote bosbrand in Fontainebleau, ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare grond is in vlammen opgegaan en de brand breidt zich nog steeds uit. Met onder meer 2 blusvliegtuigen en 2 blushelikopters proberen de hulpdiensten grip te krijgen op het vuur. MKB-ondernemers stellen investeringen steeds vaker uit. Uit onderzoek door accountantskoepel SRA blijkt dat vooral horeca, bouw- en retailbedrijven investeringen op de lange baan schuiven. Dat komt doordat in die sectoren de inkoopprijzen hard zijn gestegen. In de Thaise hoofdstad Bangkok zijn gisteravond 27 mensen omgekomen bij een brand in een café. Veel van hen waren naar de toiletten gevlucht, maar overleefden dat niet. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. In Woerden zijn gisteravond 24 woningen ontruimd na een ontploffing in een appartement. Dat meldt de veiligheidsregio. Er ontstond ook brand, maar die was snel geblust. Een deel van de geëvacueerde bewoners is inmiddels weer thuis. De Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling moet binnenkort misschien keuzes gaan maken over de verdeling van het water in Nederland. De commissie zegt tegen Nieuwsuur dat er al een tijd een watertekort dreigt, maar dat dat nu snel een feit kan zijn. Door hitte en droogte is er steeds minder water beschikbaar, maar de vraag ernaar neemt juist toe. Het weer vanuit het noorden wat bewolking en het is momenteel een graad of 16... Later deze ochtend volop zon en het wordt opnieuw een warme dag bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad.
3: Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB.

0: Dorald Megens met het NOS-journaal. Bij nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iran is door het Iraanse regime 1 dode gemeld. De VS begon gisteravond laat met aanvallen. Amerika hoopt zo het aantal aanvallen op schepen in de straat van Hormuz terug te kunnen dringen. Iran zegt tegenaanvallen uit te voeren. In de Thaise hoofdstad Bangkok zijn 27 mensen omgekomen bij een brand in een café. Veel van hen waren naar de toiletten gevlucht, maar overleefden dat niet. De rookontwikkeling zorgde voor veel problemen, vertelt correspondent Mustafa Maghadi.
1: Mensen die konden niet precies zien waar ze naartoe moesten vluchten, omdat er heel snel heel veel rook was, heel dik. En ja, dan raak je gedesoriënteerd. De meeste mensen zijn dan ook door verstikking om het leven gekomen.
0: De oorzaak van de brand is niet bekend. Honderden brandweerlieden bestrijden een grote bosbrand in Fontainebleau, ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare is in vlammen opgegaan en de brand breidt zich nog steeds uit. Met onder meer 2 blusvliegtuigen en 2 blushelikopters proberen de hulpdiensten grip te krijgen op het vuur. MKB-ondernemers stellen investeringen steeds vaker uit. Uit onderzoek door accountantskoepel SRA blijkt dat vooral horeca, bouw- en retailbedrijven investeringen op de lange baan schuiven. Dat heeft met verschillende onzekerheden te maken, ziet de accountantskoepel.
2: Als je praat over stikstof of elektriciteit, netcongestie, regeldruk wordt vaak genoemd als belemmering. Tijdens het spel de spelregels veranderen. Ondernemers proberen te investeren, maar willen wel alle kansen zien, waardoor ze zeker weten dat ze ook het geld overhouden aan het eind.
0: Het is duurder om brieven te versturen. Bij PostNL zijn de nieuwe tarieven ingegaan. Brieven de volgende dag laten bezorgen is 2 keer zo duur. En rouwpost binnen 1 dag bezorgen kost €3,25 per brief. Dat was €1,40. PostNL mag 2 dagen doen over het bezorgen van post. Dat was eerst 1 dag. Het weer in het zuiden is het al zonnig. In de noordelijke helft kan het de komende uren nog wat bewolkt zijn. Maar de meeste bewolking lost snel op. Vanmiddag overal zon, dan wordt het 23 graden op de Wadden en 31 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Rotterdam Feyenoord en Terbergseplein 7 kilometer file door de werkzaamheden. De vertraging is al bijna een half uur. De werkzaamheden op de A20 is dat bij knooppunt Terbergseplein. Op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda tussen Rotterdam Prins Alexander en Moordrecht staat 5 kilometer file en de vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Halberstad.
5: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
6: In Gouda gebeurt het. Bij Halberstad hoor je het.
7: Halberstad.
8: U kunt nu luisteren naar de herhaling van het zondag uitgezonden programma.

Een hele goede middag en welkom bij Zondagskind hier op Gouwestad Radio. Vandaag zondag 12 juli 2026. Mijn naam is Remco Bologne en vandaag reizen we door de carrière van de Amerikaanse band Vampire Weekend. En die carrière begint in 2006. Toen is de band namelijk opgericht door Ezra Koenig, Rostam Badmanglij, Chris Thompson en Chris Bio, die alle drie vier studeerden in New York City aan de Columbia Universiteit. En ja, ze hielden allemaal heel erg van een beetje dezelfde muziek, wat ook best wel uit elkaar lag, van punkrock en Afrikaanse muziek. En toen dachten ze, nou, laten we een beetje muziek gaan maken waarin we die stijlen die we allemaal leuk vinden mixen. Ze kozen de naam Vampire Weekend naar een idee dat Koenig had voor een film. Hij studeerde en hij zou een film maken voor een project. En hij dacht, ik maak een vampierfilm gebaseerd op de film The Lost Boys uit 1987. Waarbij er in een weekend vampiers naar Amerika komen. En daar komt dus die naam vandaan. De film is uiteindelijk nooit gemaakt. Zo gaat dat soms met studieprojecten natuurlijk. Na hun afstuderen gingen ze natuurlijk werken, want er moest geld verdiend worden. Maar tegelijkertijd bleven ze muziek maken, ze gingen toeren en ze gingen aan hun eerste album werken. Ze werden vooral online steeds populairder en het enthousiasme daar voor hun eerste album werd erg groot. Dat kwam uiteindelijk 2 jaar na oprichting van de band in 2008 uit. Had dezelfde naam als de band Vampire Weekend. We hoorden daarvan al A-Punk, waarschijnlijk het bekendste nummer van de band. Maar we gaan er nog 2 hele leuke nummers van het eerste album luisteren. Straks hoor je Walcott, wat ook echt gebaseerd is op die film waar ik het net over had. Maar we beginnen met M79.

Walcott van Vampire Weekend en daarvoor M79, allebei van hun eerste album, ook genaamd Vampire Weekend. Ja, dat was dus uit 2008 en dat album deed het gelijk heel erg goed. Mensen die prezen echt die unieke mix van pop, rock, Afrikaanse muziek, die indie sfeer eroverheen, want het was een volledig onafhankelijke band. Ja, dit was sloeg gelijk aan, zeker op het internet. Het staat ook op de lijst van de 500 beste albums aller tijden van het bekende Amerikaanse muziektijdschrift Rolling Stone. Hier in Nederland werd het geen hit. Het bereikte slechts de 62e positie van de album top 100. Maar ja, zeker bij die fans van indie muziek kwam het wel goed binnen. Ja, en de band die bleef lekker doorspelen. Ze pakten gauw door en ze gingen aan de slag met hun tweede album. In de tussentijd voerden ze wel nog even campagne voor de Amerikaanse presidentskandidaat Barack Obama. Maar ze waren dus vooral bezig met toeren en aan dat tweede album werken. Dat kwam uit in 2010 en het heette Contra. En van dat album gaan we naar drie wat kortere nummers luisteren. Daarom hebben we er alle tijd voor. Je hoort straks White Sky and Cousins. Maar we beginnen met misschien het beste en meest bekende nummer van de plaat. Namelijk Holiday.

White Sky en daarvoor Cousins en Holiday. Alle drie van het album Contra uit 2010. Ja, deze plaat wist de energie van het eerste album echt goed door te zetten. Ook in mainstream succes. Hier in Nederland wat minder. Het haalde de 31ste plaats van de album Top 100. Maar in Amerika bereikte de eerste plaats van de Billboard Top 200. Dat is de grote albumlijst in dat land. Als een van de eerste volledig onafhankelijk gedistribueerde albums ooit. Dus hier zat geen grote label achter, geen grote muziekmaatschappij die ze hielp om dat album te promoten. Ze deden het helemaal zelf, helemaal onafhankelijk en haalden die eerste plaats binnen. Ze werden ook genomineerd voor een Grammy voor het beste album. Hebben ze niet gewonnen. Maar dat betekende wel dat ze echt op de kaart stonden, zeker in dat land. En eind 2011 begonnen ze te werken aan hun derde album. Dat kwam uiteindelijk in 2013 uit. Ook deze kwam weer op nummer 1 binnen in de VS. En in Nederland haalde deze maar liefst de 20ste plaats van het album Top 100. Dus werd steeds een bekendere band. Het album heette Modern Vampires of the City. Het won uiteindelijk ook de Grammy Award voor beste alternatieve muziekalbum. Je kan wel zeggen dat dit album het zeer goed deed. Was dat het waard? Dat gaan we nu horen. We gaan luisteren naar twee nummers van deze plaat uit 2013. Straks hoor je Diane Young, maar we beginnen met Unbelievers.

Diane Young van het album Modern Vampires of the City uit 2013 van Vampire Weekend. Ja, er werd hier flink gedanst in de studio. Wil je nou weten hoe het eraan toe gaat in de studio tijdens deze uitzending van Zondagskind? Kijk dan live mee op www.gouwestad.nl en dan vind je onderaan allemaal verschillende streams, onder andere van archiefbeelden, maar dus ook wat er nu live in de studio gebeurt. Goed, Vampire Weekend. Ja, ze bracht in 2013 Modern Vampires of the City uit. En daarna gingen ze toeren. Maar na die toeren veranderde er nog wel wat in de band. Want Rostam Batmanglić, die toch al vanaf het begin een zeer grote kracht binnen de band was, die verliet de band. Was geen veranderde scheiding of zo. Ze hadden geen ruzie, maar hij was er gewoon klaar mee. Dus hij besloot de band te verlaten. De band zelf ging wel door, ook zonder hem. Ze ging werken aan hun vierde album. En ook omdat ze nog steeds vrienden waren, was Batmanglić daar nog wel bij betrokken. In ieder geval op een aantal nummers. Ook hier gingen ze weer een beetje de politieke carrière in. In 2016 voerden ze weer campagne voor een Amerikaanse presidentskandidaat. Dit keer voor Bernie Sanders. En sowieso in deze periode namen ze een stuk meer tijd voor dat vierde album. Je moet natuurlijk ook een beetje opnieuw ontdekken wie je bent als een van je eerste bandleden de band verlaat. Dus pas in 2019 kwam dat vierde album uit. En ze werkten hierbij ook met een stuk meer mensen samen. Niet alleen meer de band zelf, maar hier en daar gastmuzikanten. In 2019 kwam dus dat vierde album uit en het heet Father of the Bride. Ook daarvan heb ik weer twee nummers in petto. Straks hoor je This Life, maar we beginnen met het prachtige Harmony Hall.

This Life van Vampire Weekend van het album Father of the Bride uit 2019. Ja, dit nummer schreef Ezra Koenig samen met de Amerikaanse rapper I Love McConnen en met de bekende producer Mark Ronson, natuurlijk bekend van Uptown Funk met Bruno Mars en natuurlijk Valerie met Amy Winehouse. Zo ook deze This Life. Ja, een hartstikke mooi en enerzijds vrolijk en qua tekst dan weer helemaal niet klinkend nummer. Ja, dit album, Father of the Bride, deed het beste van al hun albums in Nederland. Het haalde maar liefst de 11e plaats in de album top 100. En ook in Amerika deed hij het weer goed. Het haalde zelfs de eerste plaats weer van die Billboard top 200. En won deze keer ook weer die Grammy Award voor het beste alternatieve muziekalbum. Waarmee Vampire Weekend hem dus twee keer had gewonnen. Vervolgens gingen ze natuurlijk weer verder werken aan hun vijfde album, want ze zitten niet stil. Koenig die dacht, ik wil mijn vaardigheden wat verbeteren. Dus hij nam zanglessen in die Indiaanse klassieke muziekstijl genaamd Raga. En dat verwerkte hij ook op dat nieuwe album, dat in 2024 uitkwam, 5 jaar na Father of the Bride. En ze noemden het Only God Was Above Us. Enkel God was boven ons. En hij deed het commercieel toch wel een stuk minder goed dan hun eerdere werk. In Amerika haalde het slechts de 27e plaats van de Billboard Top 200. En in Nederland de 64e plaats van die album Top 100. Het laatste van al hun albums. Maar commercieel werd dit album dan weer heel erg goed ontvangen. Het stond op een heel groot aantal lijstjes van de beste albums van 2024. Ook die van het Nederlandse muziekblad OOR. En ook van dit album gaan we weer naar twee nummers luisteren. Straks horen we Mary Boone, maar we beginnen met Classical.

Mary Boone van Only God Was Above Us uit 2024. Het vijfde en tot nu toe ook nieuwste album van Vampire Weekend. Ja, het is ondertussen alweer 2 jaar geleden, dus wie weet dat we binnenkort weer nieuwe muziek van ze mogen verwachten. Al zie je natuurlijk wel dat er dus de laatste paar albums aardig wat tijd zat. 6 jaar tussen Modern Vampires of the City en Father of the Bride. En vervolgens weer 5 jaar tot Only God Was Above Us. Dus misschien moeten we nog 1 jaar of 3, 4 wachten. Maar gelukkig hebben ze een heleboel mooie muziek voor ons achtergelaten. Want ja, Vampire Weekend. Ik heb hem natuurlijk bewust uitgekozen voor deze mooie zomerse dag in juli. Want het is hartstikke lekkere zomerse muziek om van te genieten. Wil je nou van nog meer lekkere muziek genieten, dan moet je vooral de radio niet uitzetten, want straks na 1 uur hebben we de Golden Oldies Revival, waarvan we kunnen genieten van de hits vanaf de jaren 60 tot en met 90, 80. Het is een beetje wat Tom Bos voor heeft uitgezocht. In de tussentijd gaan we nog even luisteren naar wat muziek van Vampire Weekend. Ik heb er nog eentje uitgezocht van hun eerste album, Vampire Weekend. Misschien dat we daarna zelfs nog een beetje van een andere kunnen draaien. Maar in ieder geval luisteren we nog even naar Cape Cod Kwasa Kwasa. En ik wens iedereen nog een hele fijne zondag. Ja.

0: Dorald Megens met het NOS-journaal. Honderden brandweerlieden bestrijden een grote bosbrand in Fontainebleau, ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare is in vlammen opgegaan en de brand breidt zich nog steeds uit. Met onder meer blusvliegtuigen en blushelikopters proberen hulpdiensten grip te krijgen op het vuur. Het is afgelopen nacht rustig gebleven bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Afgelopen weekend waren er nog vechtpartijen op het grasveld voor het centrum. Dat gebeurde nadat het Rode Kruis en vluchtelingenwerk daar waren vertrokken. Het is nog onduidelijk welke maatregelen er volgen om de veiligheid te waarborgen, zegt verslaggever Edwin van den Berg.
1: Hopelijk komt er vandaag een oplossing, want het Rode Kruis en ook vluchtelingenwerk komen pas terug als het weer veilig is. En dat is het op dit moment nog niet dus.
0: Hulporganisatie Migrate is 's avonds nog wel actief op het terrein. De beschermde bever begint een probleem te worden voor dijken, wegen en spoorlijnen in Nederland. De schade door de dieren is de afgelopen jaren fors opgelopen. Het knaagdier zorgt vooral voor problemen rond dijken, wegen en spoorlijnen, vertelt deze ecoloog.
2: Bevers die maken onder water, beginnen ze met graaf, een heel groot gangenstelsel. En dat kan zorgen dat de spoordijk of dat dijken die ons beschermen tegen het water, ja, dat die instabieler worden. En dat wil natuurlijk niemand.
0: De waterschappen waren in 2019 5 ton kwijt aan schadeherstel door de bever. Inmiddels gaat het om 4,5 miljoen euro per jaar. Op Java in Indonesië is een pick-up truck met bruiloftsgasten verongelukt. Daarbij kwamen 13 mensen om het leven. 5 anderen raakten gewond. Het ging mis toen de bestuurder een U-bocht probeerde te maken. De truck werd toen geramd door een vrachtwagen. De bruiloftsgasten hadden het bruidspaar net afgezet in een dorp in de buurt. Het weer in het zuiden is het al zonnig. In het noorden kan het nog wat bewolkt zijn, maar de meeste bewolking lost snel op. Vanmiddag overal zon, 23 graden op de Wadden en 31 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staat een file op de A4 Den Haag richting Rotterdam tussen Rijswijk, Plaspoelpolder en Delft, 5 kilometer. Op de A16 Breda-Rotterdam is de vertraging inmiddels 3 kwartier tussen Knoopend Ridderkerk en Knoopend Terbrechtseplein. 8 kilometer stilstaan door de werkzaamheden op de A20 richting Hoek van Holland bij Knoopend Terbrechtseplein. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen Nieuwekerk aan de IJssel en Knoopend Terbrechtseplein 6 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
5: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad. Je eigen omroep in de buurt.

0: leuk dat je luistert naar Kerk in Gouda op Gouwe Stad Radio. In dit programma duiken we in het leven van de kerken in Gouda en alles wat daarmee samenhangt. Wat gebeurt er allemaal? Wie zijn de mensen achter de kerkdeuren? En welke verhalen verdienen het om gehoord te worden?
1: Elke uitzending praten we met Goudse kerkgangers, kerkdeskundigen en andere betrokkenen. We delen nieuws uit de kerken en natuurlijk hoort daar ook fijne muziek bij. Ons doel? Je op een ontspannen manier meenemen in wat er speelt in en rondom de kerken van Gouda. Deze aflevering wordt gemaakt door Helene Verkade en Marian Rekswinkel. De techniek is in handen van Jaap Buijs. En ook vandaag hebben we weer een zeer actieve Goudse kerkganger in de studio. Hij is als vrijwilliger betrokken bij heel veel activiteiten rondom Goudse kerkelijke instellingen en monumenten. Zoals gastheer in de Sint-Jan. Hij doet wat bij het kerkelijk bureau en bij het Leger des Heils.
0: Ja, dat is namelijk Kees Speksnijder. Welkom, Kees.
2: Dankjewel, dankjewel.
0: Ja, jij zegt van jezelf dat je eigenlijk een beetje ADHD hebt. En dan bedoel je ermee dat je alle dagen heel druk bent.
2: Ja, dat is wel een juiste typering.
0: Ja, daar gaan we het zo over hebben. Ik ben heel benieuwd. We hebben je nu vooral uitgenodigd omdat je iedere zomer op vrijdagen betrokken bent bij de Gouden Momenten in de Sint-Jan.
2: Ja.
0: En daar horen we straks graag meer over.
1: Ja, dat zijn momenten van rust en bezinning, die gouden momenten. En ook omdat de zomervakantie voor de deur staat, is het thema van deze uitzending rust.
0: Dus we hebben ook weer een gedicht dat over rust gaat, denk ik.
1: Jazeker. Ja. En weer een column van Paul Abels. Ik ben benieuwd welke link hij met deze uitzending legt. Blijf dus luisteren, maar eerst muziek. Thrice met het lied Come All You Weary.

0: dat was Thrice. Een Amerikaanse band. En die zongen dus het lied Come All You Weary. Dat is geïnspireerd op een uitspraak van Jezus. Dat hij rust belooft aan iedereen die vermoeid is en gebukt gaat onder zware lasten. En je vraagt je misschien af, hoe vinden wij deze mooie liedjes allemaal? Die halen we uit de popbijbel van Corian Matzinger. Hij heeft bij heel veel bijbelteksten popliedjes gezocht. En zo kunnen wij bij het thema rust ook mooie liedjes vinden. We gaan over naar onze gast. Welkom Kees nogmaals.
1: Dankjewel.
0: Ja, wil je voorstellen en wat je link is met Gouda? En je zegt zelf dus ook alle dagen heel druk. En wie is dan de man achter die uitspraak?
1: Ja, ik ben Kees Speksnijder. Ik ben 75 jaar. Ik ben geboren in Bergambacht. En ja, ik woon hier al 52 jaar in Gouda. Dus ik ben niet echt een Goudenees, maar toch wel geaccepteerd.
2: Goed als. Ja.
0: We tellen het mee. Rekenen het goed.
1: Rekent het goed. Ja, en ik heb mijn hele leven gevaren eigenlijk tot mijn pensioen op mijn 60ste. En toen ik thuisgekomen ben, toen ben ik een beetje in de kerkelijke wereld terechtgekomen. Ik woon tegenover de Westerkerk. En daar was ik ook altijd al beleidend lid van. En ik ben daar 18 jaar koster geweest. Ik ben daar beheerder geweest. Ik was ook beheerder van het kerkelijk centrum, het Anker.
2: Dat is daarnaast.
1: Ja, dat was
2: bijna.
1: Ja. En ik ben daar ook nog 4 jaar kerkrentmeester geweest. Ik heb een paar jaar in het college van kerkrentmeesters gezeten.
2: Wat is dat, kerkrentmeester?
1: Ja, kerkrentmeester is een beetje, ik zeg altijd maar zo, de hardware. Dus alles, zeg maar het gebouw, het onderhoud, de financiën, dat is echt. Dus geen diaconale of pastorale dienst.
2: Maar voor het gebouw.
1: Voor het gebouw.
2: Ja.
0: Hey, dat varen, dat intrigeert me wel. Wat voer je op een schip naar Engeland? Of voer je over de grote oceanen?
1: Ja. Ik was kapitein op de Wildvaart. En wij voeren echt letterlijk over de hele wereld.
0: Zo.
1: We draaiden echt rondjes rond de wereld. Ja.
0: Maar dat is wel, want dan ben je heel lang van huis, denk ik. En,
1: ja, ik ben ooit een keer 9 maanden weg geweest. Maar toen begon de vrouw een beetje te mopperen.
0: Oké. Maar dat heeft je wel gevormd, die tijd.
1: Ja, zeker.
2: Ja, hoe kan je daar wat over vertellen, hoe dat je gevormd heeft?
1: Nou ja, kijk, op zee leer je bidden. Hè? Want je bent natuurlijk... ik was veelal alleen als Nederlander op een groot schip met allemaal internationale bemanning. En het zeeleven is niet altijd ongevaarlijk. Dus het kompas was toch altijd wel de Bijbel en het gebed, zeg maar.
2: Ja.
0: En dat, had je dan ook medegelovigen op het schip? Of mede?
1: Niet altijd, want ik voel me Filipijnse bemanning. En die zijn traditioneel allemaal katholiek natuurlijk. Dus die zijn we geloven. En ik voel me met Russische officieren. En die zijn Russisch-orthodox. Maar het geloof kwam eigenlijk zelden ter sprake. Behalve met de kerst. Dan vierden we wel een gezamenlijke kerstviering. Voor wie daar voor open stond, zeg maar. Ja, en dan ging ik voor, zeg maar. Dan was ik de voorganger.
0: Oh joh.
2: Ja. Dus dat kun je ook.
1: Ja.
2: Goed dat we dat weten.
0: Ja. Die kan zo met singuliere gaven de preekstoel op dus eigenlijk.
1: Nou, dat nog niet hoor.
0: Okay. Nou, wat leuk.
1: Ik heb altijd een bescheiden rol in de kerk gespeeld. Dus,
0: Maar ik hoor dat je ook gastlessen gaf. Of geeft. Hebt gegeven.
1: Ja, ik heb 10 jaar gastlessen voor de zeevaart gegeven. Dus op de basisscholen voor de groepen 7 en 8. Om de leerlingen bewust te maken van een maritieme carrière. Hè, dat er buiten IT en verzorging ook een hele grote maritieme sector is. Waar het goed carrière mogelijkheden en goed geld verdienen is.
0: Okay.
1: En dat heb ik altijd geprobeerd om bij de kinderen over te brengen. Ja.
2: En kwam dat een beetje over, denk je?
1: Nou, we houden dat bij, hoeveel resultaat dat we hebben. Er zijn inderdaad wel studenten die nu op de zeevaartschool, op de STC, Rotterdam Scheepvaart en Transportcollege, die dus via die gastlessen geactiveerd zijn om een zeevarende carrière te gaan doen.
2: Oké, ja. Mooi. Ja.
1: Of in de binnenvaart, in ieder geval varende carrière. Ja.
0: Want wat deed jij op zo'n schip? Even, we gaan zo naar je vrijwilligerswerk over, hoor. Maar het is gewoon intrigerend.
1: Ja. Sorry.
0: Wat deed jij op dat schip?
1: Ik was de kapitein.
0: Oh, je was gewoon de kapitein zelf.
1: Ik was de kapitein.
0: Nou, ja. Dat is niet gering.
1: Ik ben 31 jaar ben ik de kapitein geweest.
0: Zo.
1: Ja.
0: Sorry, ja.
1: En nu, maar zo ben ik niet begonnen natuurlijk. Hè. Ik ben als, nou ja, als lichtmatroos begonnen. Dat betekent dat je alle vervelende klusjes moet doen. Aardappelschillen, vaatwassen, de boel schoonhouden. En ik heb 3 jaar op de zeevaartschool gezeten in Rotterdam. Toen heb ik al mijn papieren voor mijn rangen gehaald. En op mijn 29ste was ik kapitein. Ja, op de grote vaart. Ja.
2: Sorry, bijzonder hoor.
1: Ja. En dat heb ik tot mijn 60ste gedaan. Dus ik heb, nou ja, ik ben eigenlijk 45 jaar gevaren.
2: Ja. Ja. Ja. En mis je het nog wel eens? Dat je
1: alleen de leuke
2: roept.
1: Dingen. Ja. De leuke dingen. De ondergaande zon en, oh, en ja, de zonsopkomst. En, maar de stress en de regeldruk en de... Ja, buitenlandse autoriteiten en formaliteiten.
2: Gedoe.
1: Ja, je wordt niet altijd overal even vriendelijk en hoffelijk ontvangen, laten we zo zeggen. Ja.
2: Ja. Ja. En neem je ook iets uit die periode mee naar je vrijwilligerswerk nu? Of heeft dat helemaal niks met elkaar te maken?
1: Nou ja, kijk, ik had toen natuurlijk weinig tijd om tot dat vrijwilligerswerk te komen als ik met verlof was. Want ik was natuurlijk ook met verlof. Hè. Het was niet achter elkaar varen. Dus gemiddeld waren we vooral de laatste tijd 4 maanden weg en 3 maanden thuis.
2: Ja,
1: dus dan had ik wel tijd om andere dingen te doen. Dus dan was ik altijd al hulpkoster hier in de Sint-Jan.
2: Okay.
1: Bij Maurits Stompot. En in de Westerkerk bij Piet Bikker. Dus zo ben ik eigenlijk in het kerkelijk werk.
2: Het kosterswerk,
1: dat zit ook een beetje in mijn DNA. Want mijn vader was al hulpkoster vroeger en mijn broer was koster in de kerk. Dus het zit een beetje, ja.
2: Kun je niet ontlopen.
1: En dat kan je niet ontlopen.
0: Ja. Nou, we hebben nu een mooi bruggetje. Want je bent dus inderdaad jarenlang koster en beheerder geweest in de Westerkerk.
1: Ja.
0: En dus ook in de Sint-Jan.
1: Ja.
0: En, maar wat doet een koster eigenlijk?
1: Nou ja, het is eigenlijk een ondergeschikte rol. Het is natuurlijk de faciliterende zaken. Als het goed is, dan zie je de kosten niet veel, maar die zet alles klaar. Dus hier bijvoorbeeld met die gouden momenten zetten we de bak op voor de kaasjes houden klaar. We zetten de banners klaar. We zetten de borden buiten. We zorgen dat de dominee of de voorganger een glaasje water heeft, dat de Bijbel er ligt. Nou ja, alle dingen die eigenlijk als normaal worden beschouwd, maar die moeten allemaal...
2: Moet eerst gebeuren.
1: Moet eerst gebeuren en neergezet worden. En na de dienst staan we weer
0: opruimen.
1: En het gebouw afsluiten. En nog steeds ben ik bij de Westerkerk actief achter de schermen, want ik ben nog steeds sleutel- en postadres. En ik woon ook tegenover de Westerkerk.
2: Dan is het
1: dus
2: makkelijk.
1: Dan is het natuurlijk makkelijk. Hè? Dus ik loop bijna dagelijks een rondje door de kerk om te kijken of alles in orde is en of de deuren dicht zijn, geen licht laten branden. Er wordt natuurlijk intensief gebruik van gemaakt door allerlei groepen voor zangoefeningen. Dus nou ja, ik hou het een beetje een aanspreekpunt voor de buurt en dat soort zaken. Ja. En ik ben ook nog hoofd van de vuilnisdienst van de Westerkerk.
0: Nou, het is wel belangrijk dat ook goed verdwijnt.
2: Ja, en dat het goed gescheiden wordt.
1: Ja, precies. Ja. Ja, dus ik heb 4 bakken buiten staan. Hè. We hebben nu net de plastic bak gekregen, de grijze bak, de blauwe bak en de groene bak.
0: Toen het van de week zulk noodweer was met hagel en onweer, dan kijk je denk ik wel even uit het raam van, hé, staat
1: zeker
0: een bliksem hier.
1: Ja. Nou ja, we hebben daar een bliksemafleider op staan, ook op de Westerkerk.
2: Oh, gelukkig.
1: En volgens ons is die getroffen.
0: Oh.
1: Maar we kunnen dat niet uitlezen. Er is geen apparatuur in de kerk om dat na te kijken. Maar we hadden wel een casie, dus we hadden grote plassen op de vloer en eigenlijk zou het dak van de Westerkerk een beetje reparatie nodig hebben, zeg maar.
2: Na die bui?
1: Nee, al eerder.
2: Oh,
1: al.
2: Okay.
1: Ja, ja.
2: Ja, nou ja, dan moet je de huidige kerkrentmeester maar aan. aan schieten.
1: Ja, ja, nou die heeft natuurlijk in het college daar al een aanvraag voor gedaan. Maar ja, we zijn een van de vele kerken in Gouden van de PKN natuurlijk. En de Sint-Jan heeft nu net een hele dure verbouwing met de toren gehad natuurlijk. Dus wat dat betreft,
2: en de Pauluskerk is
1: en
2: bezig.
1: En de Pauluskerk, ja. En de Jeruzalemkapel. Dus we staan een beetje achteraan in de lijst.
2: Dus dat blijft dweilen voorlopig.
1: Ja, het blijft even dweilen.
0: Ja, want je werkt ook in de Sint-Jan, hè?
1: Ja, ik ben gastheer, dus vrijwilliger in de museumwinkel van de Sint-Jan, al jaren eigenlijk. Nadat ik daar een beetje het kostenschap verminderd had, ben ik daar dus in die winkel gerold. En sinds 2017 sta ik daar al minimaal één dagdeel per week in de museumwinkel van de Sint-Jan en tegenwoordig twee dagdelen.
0: Ja.
1: Ja.
0: En die was dus ook koster inderdaad, met Tom Pot, zei je al.
1: Ja.
0: En, maar Sint-Jan is natuurlijk wel een hele bijzondere plek. Hè? We gaan het er zo ook nog verder over
1: hebben. Ja, Sint-Jan is natuurlijk de kerk van Gouda. Hè? Laten we eerlijk wezen. Dat is natuurlijk de monumentale kerk, kathedraal. In de zin van de grootte van de kerk natuurlijk. Er is nooit een bisschop geweest, dus officieel is geen kathedraal. Maar het is natuurlijk wel een gigantisch, geweldig mooi gebouw met een gigantische historie. En er valt zoveel te vertellen over die kerk. En ik loop nu al meer dan 20 jaar en iedere keer zie ik nog weer nieuwe dingen. Dat ik denk, zit dat er ook in, zeg maar. Ja.
2: En wat vertel je het liefste aan mensen?
1: Het liefste vertel ik natuurlijk wat toch wel glas 14, 15 en 16. Dat zijn mijn favoriete glazen. De Sint-Jan is natuurlijk vernoemd naar Johannes de Doper. Er zijn twee Johannessen, de apostel Johannes en Johannes de Doper. En de Sint-Jan is natuurlijk naar Johannes de Doper. En glas 14, 15 en 16, dat is eigenlijk een drieluik. En dat is dus de overgang van Johannes de Doper, prediken in het veld, en dan in glas 15 de doop van Jezus door Johannes, en dan glas 16 dat Jezus dus verder gaat met de prediking in het veld. Dus daar is de omslag in het gebeuren van tussen Johannes de Doper en Jezus.
2: Zeg maar. Ja, ja.
1: En dat gebeurt eigenlijk dus glas 15 is eigenlijk voor mij het belangrijkste glas in de Sint-Jan.
2: Ja, maar, ja, dat is het ook voor toen die de kerk bouwde en die glazen op gingen hangen.
1: Maar het glas wat ik het meeste uitleg is altijd glas 1C. En dat is het Erasmusglas.
2: Dat is die nieuwe.
1: Dat is het nieuwe glas.
0: Oh, ja.
1: En dan komen de mensen vaak vragen van, wat is dat voor glas? Want dat is toch een heel ander glas. Dus dat moet ik dan altijd even uitleggen. Ja. Waarom dat er zit en hoe dat het eruit ziet en waarom het zo is. Hè.
2: Ja.
1: Dus dat is altijd leuk.
2: Ja. Hey, jij had ook twee nummers uitgezocht.
1: Ja.
2: En
1: ja.
2: Je wilde bijvoorbeeld Sailing Home van Piet Veerman laten horen.
1: Ja.
2: Ik kan dan een beetje raden waarom.
1: Ja. Ja, dat is toch een beetje het verhaal van het zeemansleven, zeg maar. Hè. Dat was ook mijn favoriete nummer, Sailing Home. Hè. Dus de thuiskomst. Ik had vroeger een tegeltje met de wijsheid. God heeft ons geen rustige reis, maar een veilige thuiskomst. En dit was natuurlijk, Sailing Home.
2: Naar huis.
1: Ja, naar huis. Ja.
2: We gaan luisteren.
1: Ja.

0: Nou, dit was Piet Veerman met Sailing Home. Een heel mooi nummer.
1: Ja, ja. Dankjewel.
0: Leuk. Hey, je zou ook over de gouden momenten vertellen. Maar wat zijn gouden momenten? En wie heeft dat bedacht? En sinds wanneer bestaan die? Kan je daar wat over vertellen?
1: Nou, ik weet niet de oorsprong. Maar vroeger was het eigenlijk op donderdag. En dat was eigenlijk een korte samenkomst. Hè, over een herdenking, een christelijke meditatie, rust voor de toeristen ook. Hè? Dan de toeristen, daarom was het ook op donderdag natuurlijk, even in de Sint-Jan, even tot rust konden komen en bezinning.
2: Maar ja, tussen de kaasmarkt door en dan even
1: in de Sint-Jan. Ja, dus het is eigenlijk een soort eenheid. Een moment van eenheid in verscheidenheid.
0: Ja, he? Want het is voor iedereen.
1: Het is voor iedereen, ja. Maar door organisatorische interne probleempjes, zeg maar, is het verschoven naar de vrijdag. He? Dus tegenwoordig is het op vrijdag. En het is nog steeds van de Raad van Kerken natuurlijk, en een ecumenische dienst, met allemaal verschillende voorgangers. En ook het Leger des Heils onder andere. En ja, dan is het toch altijd een rustpunt in de drukke week. Een moment van overdenking en stilte.
0: Ja, ja, en op vrijdag zijn ook veel mensen vrij.
1: En op vrijdag zijn ook vrij, veel mensen vrij.
0: Ja. Ja. Ja, want op donderdag kwam daarna ook een concert. Dus dan
1: Precies.
0: Moest het nooit uitlopen,
1: nee,
0: dat
1: correct.
0: Soort dingen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
2: En wat kunnen de mensen verwachten als ze komen? Wat?
1: Nou ja, het is natuurlijk het mooie muzikale begeleiding door Gerben Budding, hè, waar het meestal mee geopend wordt en ertussen. En dan en ook aan het einde, hè, dat is natuurlijk helemaal prachtig. En iedere week is er een andere voorganger, dus het is gedurende de maanden juli en augustus, de zomerperiode. En
0: oh, dan, het is nu juli.
1: Het is nu juli, dus de eerste is vandaag geweest.
0: Ach, ja. Die hebben de mensen gemist.
1: Ja, die hebben de mensen gemist.
2: Maar jij niet, denk ik.
1: Ik kom er nu net vandaan, ja. En dat was een mooie spitsafbijten van meneer Den Oude. Ja,
0: ja, van het OIG.
1: Ja, van het OIG.
0: Ecumenisch Initiatief Gouda.
1: Ja, geweldig, ja.
2: En die houdt dan een korte meditatie of overdenking, hoe je maar wil noemen.
1: Ja, ja, het is natuurlijk wat. Nou, ik heb hier de lijst nog voor me. Dus.
2: Ah, daar komt de liturgie uit de zak.
1: Dus er worden zeg maar liederen gezongen.
2: In het Nederlands wel?
1: Nou, uit het liedboek, ja.
2: Ja? Maar niet geen Engelse voornaamheid?
1: Nou, soms ook. Ja. Dat is een beetje afhankelijk van de voorganger. Of dat ze natuurlijk een Engelse of Nederlandse liedjes zingen. Maar dit was allemaal in het Nederlands.
0: Ja, vroeger op donderdag begreep ik. Dan was er ook, werd alles vertaald op een groot scherm. En dan stond het ook in verschillende talen.
1: Ja.
0: Maar het bleek dat er toch niet zoveel buitenlanders kwamen.
1: Nee,
0: dus nu doen ze het gewoon
1: correct.
0: In het Nederlands.
1: Ja, ja. Ja. Ik weet ook niet het aantal deelnemers of het toeschouwers, hoe moet ik dat zeggen, gasten.
2: Gasten, ja.
1: Is nou ja, niet groot eigenlijk. Meestal is het zo tussen de 35 en de 40 mensen. En ik begreep nu van de voorganger, die had natuurlijk een goed overzicht, dat er dit keer 50 mensen in de kerk zaten. Dus dat is een hele goede score eigenlijk.
0: Zeker, ja.
1: Want normaliter is niet meer dan 30, 35 man.
0: Ja, maar nu na dit programma gaan er vast nog meer.
1: Ongetwijfeld. Iedereen.
2: Een oproep in het Engels ook nog even.
1: Iedereen van harte uitgenodigd. Ja.
0: Ja.
1: Ja.
2: En waarom eigenlijk dan alleen in de zomermaanden? Omdat het toch voor die toeristen.
1: Ja, dat het traditioneel natuurlijk voor de toeristen was.
2: Ja.
1: Ja. Ja. Maar ik heb begrepen, ook van de PKN zijn er zulke soort bijeenkomsten. Hè? Ook in de Sint-Jooskapel. Domino. Die dus eigenlijk min of meer vergelijkbare diensten hebben. Met gebed en zang. En een kleine overdenking. Om even stil te staan in deze drukke tijd.
0: Oké, okay, ja, want in de Jooskapel is het altijd de laatste maandag van de maand, geloof ik.
1: Ja.
0: Maar van Domino wist ik niet.
1: Ja, iedere maandagmorgen is daar een bijeenkomst voor gebed.
0: Oké. Okay.
1: En dat wordt dan vaak voorgegaan door PKN onder zijn eigen wijkpredikant, dominee Jacobine Scholte de Jong. En nou ja, ik weet niet of het iedere maandagmorgen is, maar die worden ook regelmatig gehouden.
0: Ja, ja, ja, als mensen benieuwd zijn, kunnen ze het vast op internet wel
1: ja,
0: vinden.
1: En anders in de kerkkrant.
0: Oh, ja. Oh, okay. Ja. Ja.
2: En
0: ja.
2: Spreek je wel eens mensen die zo'n gouden moment bezoeken? Of is, moet je daarvoor te hard facilitaire zaken regelen?
1: Nou, ik spreek de mensen ook wel. En er zit altijd een vaste kern uit de Westerkerk vandaan. Hè, ah. Die dus altijd daar naartoe komen. En ook vrijwilligers uit de Sint-Jan, die dus ook in de winkel zitten. Dus het is, ja, die ken ik ook allemaal. En natuurlijk van

0: ze vinden het mooi. Hè. Ze gaan even zitten. Natuurlijk ook van de toeristen die rondlopen. En dan even zien dat er een dienst bezig is. En even aanschuiven, even meeluisteren. Eventueel ook een gebed doen natuurlijk. Of een kaarsje aansteken. Want die mogelijkheid is er ook altijd natuurlijk. Na de dienst dat er een kaarsje aangestoken wordt. En dan dat ze daarna weer verder gaan. Maar ik heb niet echt...
1: wat gehoord.
0: Wat
1: over.
0: Gehoord.
1: Nee. Nou, volgens mij komt het wel. Vinden ze het wel mooi.
0: Ja, anders komen ze niet, denk ik.
1: Dat is waar. Ja, inderdaad. Ja, en dat kaarsje aansteken doen ook heel veel mensen, begreep ik.
0: Ja.
1: Dat is een soort gebed of zo?
0: Het is natuurlijk een licht in de duisternis waar je herdenkt, zeg maar, aan iemand die nabij is of overleden is. Hè. Ik heb nu een kaarsje aangestoken voor een vriend van ons die 2 maanden geleden overleden is. En dat is dan toch even een moment dat je er even bij stilstaat en een soort eerbetoon.
1: Ja, heel bijzonder. Maar je hoeft het niet te zeggen. Hè? Je mag het gewoon denken.
0: Je mag denken waarom dat je het wilt doen.
1: Ja.
0: En daar hoeft ook niet echt een specifieke reden te zijn.
1: Nee, mag ook zomaar.
0: Mag ook zomaar, als
1: eerbetoon of zo. Ja.
0: En die mogelijkheid hebben we ook in de Sint-Jan. Want daar staat ook een kandelaar met kaarsjes voor toeristen. Want vaak komen er toeristen in de kerk natuurlijk die alleen maar een kaarsje willen branden. Dat is natuurlijk meer vooral een katholiek gebruik. Hè. En die komen dan echt alleen maar om een kaarsje te branden. Dus die kunnen dan onder glas 12 of 13, dacht ik dat. Ja, 12 staat dat. Staat een grote kandelaar. En daar kunnen de mensen een kaarsje branden.
1: Dat is nieuw, hè? Het is nog niet zo
0: lang.
1: Nou,
0: het is een aantal jaren. Er is, het moest even wennen, zeg maar, in Sint-Jan. Om een kaarsje te branden. Ja.
1: Dat past niet echt misschien bij de Sint-Jan, maar nu wel.
0: Ja, nu wel.
1: Mooi. Je doet van alles, hè? Is er ook iets dat al die dingen verbindt? Is er een rode draad tussen alles wat je doet?
0: Ja, de rode draad is toch wel de kerk natuurlijk en het geloof. Hè? Ik ben natuurlijk traditioneel christelijk opgevoed en dat is altijd een rode draad in mijn leven geweest. Hè? En de kerk en de kerkgang heeft er ook altijd in gezeten. Hè? Dus ik ga ook iedere week naar de Westkerk meestal. En ik ga altijd naar de kerk of als ik dienst heb in het ziekenhuis. Ik ben ook kerkvrijwilliger in het Groene Hart ziekenhuis, dan ben ik de coördinator, dus dan heb ik dienst in het ziekenhuis, zeg maar.
1: Ja, want daar zijn ook kerkdiensten.
0: Ja, iedere zondag. Ook PKN breed, hè? Dus we hebben een ecumenisch eigenlijk. Dus
1: ja, de Rooms-Katholiek toch ook? Of
0: katholiek.
1: Oms de beurt of zo?
0: Ja, Oms de beurt.
1: Ja.
0: Dan nodigen we alle zieken uit, zeg maar, voor de kerkdienst. Dat is in de lounge, boven de ingang.
1: Ja.
0: En die gaan we op zaterdag nodigen. Alle patiënten. En als ze aangeven dat ze daar naartoe willen komen, dan worden ze op zondagmorgen, vroeg worden ze met bed of in een rolstoel of een arm worden ze opgehaald voor de dienst. En die duurt meestal een half uur, hè, van 10:30 tot 11:00. En dat is ook eigenlijk een soort korte overdenking, maar toch een beetje een houvast voor die mensen. Want ja, je bent er toch als je ziek ligt. En ik heb ooit zelf daar in het ziekenhuis gelegen. Toen werd ik daar opgehaald door deze vrijwilligers. En toen dacht ik, als ik nou ooit daar nog eens een keer de tijd voor heb, dan ga ik dat ook doen.
2: Ja, dat komt er nog wel bij.
0: Ja, dat komt.
2: Nou, fantastisch. Het is echt indrukwekkend wat je allemaal doet. Mede dankzij jou kunnen al die activiteiten plaatsvinden.
0: Nou ja, ik probeer een steentje bij te dragen. Ja.
1: Nou, wel een flinke steen. Ja. Niet verteeld.
2: Hé, maar we komen tot jouw tweede liedkeuze.
0: Ja.
2: En die hangt denk ik samen met die gouden momenten.
0: Zeker weten, ja. Dat
2: Vertel.
0: Is samen in de naam van Jezus.
2: Kijk.
0: Heffen wij een loflied aan. Nou, dat is eigenlijk de verbindende tekst voor de geest die alles verbindt. Dus dat is, het lied spreekt eigenlijk voor zich.
1: Ja, en omdat je net uit...
0: Heffen wij een loflied aan. Ja.
1: Prachtig, mooi, we gaan luisteren.

0: Nou, dat was jouw nummer.
1: Ja.
0: En dan zijn we aan het eind van het interview gekomen. Heel erg bedankt. Het was echt leuk om zoveel verschillende dingen te bespreken.
1: Graag gedaan.
0: Ja. Dus ja, dank daarvoor.
1: Graag gedaan.
2: En hou nog lang vol, zou ik zeggen.
1: Ja, dankjewel. Ik hoop het ook. Ja.
0: Ja, goed. Nou, ook vandaag is er weer een nieuwe column van kerkhistoricus Paul Abels. Dit keer niet in de studio, maar hij heeft wel iets gestuurd. We zijn heel benieuwd.
3: Koster als stille huismeester Gods. In de kerkgeschiedenis wordt altijd veel aandacht besteed aan voorgangers. Of het nu pastoors waren of dominees. Ook over denkers en theologen wordt altijd veel geschreven. Vooral als zij afwijkende opvattingen hadden. Tegen de stroom inzwommen of wegdreven van de hoofdstroom. Veel minder aandacht is er altijd geweest voor stille werkers op de achtergrond. De kosters. Mannen en vrouwen die ervoor zorgden dat een kerkgemeenschap op zondagen en in de week bijeen konden komen in een schoon, verwarmd en stemmig versierd gebouw. Hun werk was en is randvoorwaardelijk, zoals dat tegenwoordig heet. In de kerkelijke bronnen lees je zelden iets over hun functioneren. Toch was het kosterambt of de kosterie van ouds een gewild officie, waar inkomsten aan verbonden waren. Het was een zogeheten beneficie waarvoor kandidaten oorspronkelijk zelfs door de landseer benoemd moesten worden. De formeel benoemde kosters in de Sint-Janskerk deden in de late middeleeuwen niet zelf het werk, maar wezen daarvoor iemand anders aan. Na de reformatie bleef het recht om ook in Gouda een koster te benoemen nog lang bij de landsheer. Dat bleek overduidelijk toen de kerkmeesters ene Maarten Seyfertszoon wilden ontslaan en hem opdracht gaven de kerksleutels in te leveren. Deze koster zou onbetrouwbaar zijn, soms dronken in de kerk komen en de kerkmeesters te schofferen. Met succes tekende Maarten daar protest tegen aan bij het Hof van Holland en stadhouder Prins Maurits. Laatstgenoemde ontving juist goede getuigschriften over Maarten en benoemde hem daarom tot officiële koster van de Sint-Jan. Knarse tanden ging kerkmeesters akkoord. Maar zij wisten hem nog wel de lucratieve uitgifte van doodskisten te ontnemen. Maarten werd door het ingrijpen van de prins zelfs de eerste residerende koster van de Sint-Jan, omdat hij het werk zelf deed en niet uitbesteedde. De taken van een koster waren niet gering. Ze moesten bijvoorbeeld als eerste en laatste bij alle missen aanwezig zijn. De kaarsen aansteken en doven, de boeken klaarleggen en ook weer opbergen. Na de reformatie concentreerden de taken zich op het voorbereiden van het avondmaal, het zorgen voor licht- en warmtebronnen en het plegen van allerlei schoonmaak- en herstelwerkzaamheden aan het kerkgebouw. Omdat koster Arend Lepelaar over bijzondere tekenbegaven beschikte, liet men hem na zijn werk ook alle goudse glazen natekenen en inkleuren als aanvulling op de bestaande, niet ingekleurde ontwerptekeningen of kartons. Het kosterwerk in de Goudse katholieke schuilkerken werd meestal niet door mannen verricht, maar door zogeheten geestelijke dochters of klopjes. Zij waren ongehuwd en stelden hun leven geheel in dienst van de kerk. Bijzondere zorg droegen zij voor de liturgische gewaden, die zij vaak zelf ontwierpen en borduurden. Hun zorg strekte zich ook uit tot de pastoors, voor wie zij het huishouden deden, de kledij reinigden en indien nodig verstelden. De klopjes deden hun werk ook in stilte en op de achtergrond. Eén keer brachten zij de koster van de Sint-Janskerk in de problemen. Hij stond enkele van hen op een dag toe het grote orgel in de Sint-Janskerk te bespelen. De arme man werd op het matje geroepen en moest plechtig beloven deze vrouwen nooit meer in de buurt van het orgel te laten komen. Of dat lag aan de kwaliteit van hun orgelspel, hun repertoire, of de idee dat het zelfs in protestantse kerken tot paapse stoutigheden was gekomen, blijft onduidelijk. Het zijn zeldzame getuigenissen van het werk van kosters uit de kerkelijke bronnen. Hun werk is in de kerk toch min of meer gelijk gebleven. We mogen ervan uitgaan dat zij door de eeuwen heen hun werk naar tevredenheid van de kerkelijke gemeente of parochie hebben gedaan. Tot op de dag van vandaag. Al hoeven zij het tegenwoordig niet meer allemaal alleen te doen. Kees Peksnijder, die hier vandaag te gast is, was immers hulpkoster van de Sint-Jan. De kosterie lijkt daarmee eerder een ploegje kerkwerkers te zijn dan het werk van één ambtsdrager.

0: Ja, dat was Franco Battiato met La Cura. En u hoorde dat lied na de column van Paul Abels. Die wonder wel aansloot bij onze gast van vandaag, Kees Speksnijder. Zijn column ging over kosterij. En de Franco Battiato, die hadden we uitgezocht omdat het heet La Cura en dat betekent de genezing. En dat kan je zo uitleggen als dat het woorden zijn van de geliefde of van God. Met de strekking van ik zal je beschermen en ik zal je rust en stilte geven. Ik zal voor je zorgen.
1: Rust.
0: Ja, het thema van vandaag. En dan komen we aan bij onze nieuwsberichten. Wat is er zoal te doen in en rondom de Goudse kerken?
1: Op vrijdag 10 juli is er een benefietconcert van de Blokfluitschool in de Lichtwijzer, Hoge Gouwe 141. Toegang is gratis, maar giften zijn heel welkom, want die zijn bestemd voor de restauratie van het Van de Brinkorgel. Inloop is om 7:15, aanvang is om 7:30.
0: Ja, want daar zijn ze heel druk mee, hè, om daar geld voor in te zamelen.
1: Ja, dat is heel duur. Ja. Ja.
0: De gouden momenten natuurlijk, in juli en augustus. Iedere vrijdag van 12:00 tot 12:30, een gouden moment in het koor van de Sint-Jan. Iedereen is van harte welkom, dat hoorden we net al, om in een moment van stilte en bezinning te hebben in het drukke en mooie stadscentrum van Gouda. De toegang is gratis via het Zuidportaal tegenover Museum Gouda. En op 19 juli om 5:00 is er weer een Goudse glazendienst in de Sint-Jan. En elke zondag om 10:30, we hoorden het net ook al van onze gast, is er een dienst in het Groene Hart Ziekenhuis. En ook mensen van buiten het ziekenhuis zijn van harte welkom.
1: Elke woensdagavond om 7:30 is er een vesper in het koor van de Sint-Janskerk. En in de eerste week van de zomervakantie vindt in 2026 alweer voor de 6e keer de Love Week plaats. En de eerste week is 21 tot 25 juli. En in verschillende wijken in de stad kun je dan gratis meedoen aan activiteiten voor jong en oud. Het wordt georganiseerd door 18 christelijke Goudse organisaties en kerken. En voor meer info kunt u naar de website van de Love Week gaan. En daar vindt u wat er allemaal te doen is.
0: Ja, de Open Kerk van de Vrije Evangelische Gemeente, die is ook weer begonnen. Dat is altijd in de zomermaanden. En dit jaar van 3 juni tot 9 september. En dan kan je iedere woensdagochtend van 10 tot 12 daar langs gaan. En er zijn mensen aanwezig om mee te babbelen. En ze kunnen u ook iets vertellen over de historie van deze voormalige synagoge. En ze zullen ook vast wel koffie en thee hebben.
1: Denk ik ook wel. Verdere informatie is te vinden op de sites van de geloofsgemeenschappen en organisaties. Vragen en komende activiteiten kunnen worden doorgegeven op redactie@gouwestad.nl. Passend bij ons thema rust vonden we Weightless van Marconi Union. Door geluidstherapeuten en neurowetenschappers is dit nummer uitgeroepen tot het meest ontspannende nummer ter wereld. Om tot rust te komen tussen alle zomeractiviteiten door kunt u zelf later het hele nummer luisteren. We laten nu een stukje horen. Weightless van Marconi Union.

0: Iedereen is nu helemaal tot rust gekomen natuurlijk. En jullie zijn al van ons gewend dat we een gedicht voorlezen. Dat raakt aan het thema van de uitzending. Er zijn heel veel gedichten over rust gemaakt.
1: Ja, klopt. En we vonden er een in Petrus Magazine. Dat is een landelijk magazine van de PKN. En de inhoud is een beetje: in een wereld die altijd sneller lijkt te gaan, vergeten we vaak om stil te staan. Maar wat als je even zou stoppen met rennen? Wat als je zou voelen dat je al genoeg bent, precies zoals je nu bent? Dit gedicht van Irene van der Meulen nodigt je uit om dat moment van rust te omarmen.
0: Je rent en streeft, je vliegt en reikt, verder en verder, altijd op weg naar het volgende doel. Naar een hogere lat, naar beter of meer, naar daar en ooit. Maar stel je eens voor dat je stil zou staan, hier en nu, en voelen zou: ik ben er al.

Dit was Éclat de Jour, Brightness of Day, van en door Frerik den Haan. Om wat meer bekendheid te geven aan de vaak heel goede muzici die Gouda rijk is, zoeken we bij Gouden Stad naar bijpassende muziek met een link met Gouda. En wij vonden een stuk uit het project over orde, kalmte en rust van en door de toetsenist van de Goudse band The Handsome Poets, Frerik den Haan. En dat hoorden jullie net.

0: Ja, daar horen we onze tune alweer. Dit was Kerk in Gouda met Marian Rekswinkel en Helene Verkade. Al onze uitzendingen zijn terug te luisteren. Selecteer Kerk in Gouda bij gouwestad.nl en dan luister aan het vinken. Heeft u suggesties of vragen of opmerkingen, dan kunt u ons benaderen via redactie@gouwestad.nl.
1: Dank Jaap Buijs voor de techniek. Dank Kees Speksnijder voor het inspirerende gesprek. En Paul Abels voor de column. En of u nu weggaat of thuis blijft, een fijne zomer toegewenst met veel rust. Tot de volgende keer.

0: Door Almegens met het NOS-journaal. Het is onduidelijk wat de oorzaak is van de brand in een café in Bangkok in Thailand. Daarbij zijn zeker 27 mensen omgekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht, zegt correspondent Mustafa Margadi.
1: Het gebeurde bij een populaire eetent / bar in Noord-Bangkok. Die zat niet eens ramvol voor wat het gewoonlijk is, 300 mensen. Maar er kunnen vaak 700 mensen op een drukke avond in.
0: Veel slachtoffers zijn aangetroffen in de toiletten. Daar waren ze vermoedelijk naartoe gevlucht. De schade aan wegen, bruggen en spoorlijnen in Nederland, veroorzaakt door graafwerk van de Bever, begint een probleem te worden. Het schadebedrag is fors opgelopen. De waterschappen waren in 2019 nog 5 ton kwijt aan herstelwerk. Vorig jaar was dat 4,5 miljoen euro. Langs de A50 bij Heteren is een auto de winkel van een tankstation binnengereden. Volgens Omroep Gelderland was een klant binnen koffie aan het halen toen het misging. Zij is ongedeerd. Ook de twee inzittenden van de auto zijn niet ernstig gewond. Volgens de bestuurder ging er technisch wat mis, waardoor remmen niet op tijd lukte. De Nieuw-Zeelandse acteur Sam Neill is overleden. Hij begon in de jaren 70 met acteren, werd internationaal bekend als spion Riley in de gelijknamige Britse tv-serie. Zijn grote doorbraak volgde in 1993 als Dr. Alan Grant in de dinofilm Jurassic Park. En ook speelde hij een hoofdrol in The Piano als kolonist.
2: Perhaps with time, you might come to like me.
3: I'm sorry. Look, everyone, if you look out the left of the plane, you can see a whole herd of brachiosaurs. In fact, you can see in the front of the group the alpha male grazing there.
0: Sam Neill was al geruime tijd ziek. Hij was 78 jaar. Het weer in het zuiden is het al zonnig. In de noordelijke helft kan het de komende uren nog wat bewolkt of mistig zijn. Maar de meeste bewolking lost snel op. Vanmiddag overal zon, wordt het 23 graden op de Wadden, mogelijk 31 in Limburg. Dit was het NOS-journaal.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Rotterdam staat tussen Rijswijk, Plasboerenpolder en Delft 6 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. 10 minuten vertraging op de A12 Utrecht Den Haag tussen Zevenhuizen en Nootdorp. Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Knoopend Ridderkerk en Terbrechtseplein 8 kilometer file door werkzaamheden op de A20 een half uur vertraging. 10 minuten op de A20 Gouda Hoek van Holland tussen Nieuwekerk en de IJssel en Knoopend Terbrechtseplein 5 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Dit is Halberstad.
6: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.
7: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

0: Gouwestad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische Gouden Ouwe.
1: Nostalgische Gouden Ouwe.
0: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Reilersdam.

0: Renate Kok met het NOS Journaal. Opnieuw is een geroofd schilderij uit de collectie van de Joodse kunsthandelaar Jacques Goudsticker teruggevonden. Het gaat om een werk van de 17e eeuwse schilder Hendrik van den Burg. Een man uit Amsterdam nam het tweeluik zo'n 30 jaar geleden mee van het grof vuil. Bij hem thuis belandde het jarenlang in de kelder. Na een verhaal in de Telegraaf onlangs over een ander werk door de nazi's, geroofd werk uit de collectie Goudsticker, kwam hij erachter dat ook hij vermoedelijk een paneel van de verzamelaar in bezit had. Hij nam contact op met de krant en geeft het werk nu terug aan de erven. Het is onduidelijk wat de oorzaak is van de brand in een café in Bangkok in Thailand. Daarbij zijn zeker 27 mensen omgekomen en 63 anderen raakten gewond. Veel slachtoffers werden gevonden in de toiletten. Daar waren ze vermoedelijk naartoe gevlucht. Op beelden is te zien hoe er grote vlammen uit het café slaan. Het vuur in Bangkok begon vlak voor middernacht. Na ruim een half uur was het vuur onder controle. De Verenigde Staten hebben Iran opnieuw aangevallen. De VS zegt de aanvallen uit te voeren om het land verder te verzwakken en zo het aantal aanvallen van Iran op commerciële schepen in de staat van Hormuz terug te dringen. Iraanse staatsmedia bevestigen de aanvallen en melden 1 dode en 4 gewonden. Iran zegt Amerikaanse doelen in Bahrein onder vuur te nemen. Op de A6 bij Almere is een automobilist betrapt die 2 keer harder reed dan toegestaan. De bestuurder reed 212 km per uur, terwijl je er maximaal 100 mag rijden. De automobilist moest het rijbewijs direct inleveren. Er wordt nog gekeken naar andere straffen, zoals een boete of een cursus bij het CBR. Het weer in het zuiden is al zonnig. In de noordelijke helft van het land kan het de komende uren nog wat bewolkt of mistig zijn. Maar die meeste bewolking lost snel op. Vanmiddag overal zon, dan wordt het 23 graden op de Wadden en 31 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen Rotterdam-Feyenoord en Terbrechtseplein 5 kilometer file door werkzaamheden 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Weekend Gouda. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 op Gouwestad Radio. Het programma dat u informeert over initiatieven in en rondom onze mooie stad Gouda. Dit programma wordt herhaald. Kijk voor de tijden op onze website en is

0: Renate Kok met het NOS Journaal. In het centrum van Meppel is een grote brand uitgebroken. Het vuur is volgens de veiligheidsregio begonnen in een meterkast en overgeslagen naar een aantal woningen erboven. De melding kwam vanuit een slagerij. Het is nog niet duidelijk of de brand ook daar is ontstaan. Over slachtoffers is nog niets bekend. Bij die brand in Meppel komt ook veel rook vrij. In de omgeving is een NL-alert verstuurd met de oproep om ramen en deuren dicht te houden. Opnieuw is een geroofd schilderij uit de collectie van de Joodse kunsthandelaar Jacques Goudsticker teruggevonden. Het gaat om een werk van de 17e-eeuwse schilder Hendrik van den Burg. Een man uit Amsterdam nam het tweeluik zo'n 30 jaar geleden mee. Het stond toen bij het grof vuil. Bij hem thuis belandde jarenlang in de kelder. Na een verhaal in de Telegraaf over een ander door de nazi's geroofd werk uit de collectie Goudsticker kwam hierachter dat ook hij vermoedelijk een paneel van de Joodse verzamelaar in bezit had. De man geeft het werk terug aan de erven van Goudsticker. Het duurt mogelijk nog dagen voordat de grote bosbrand bij Parijs is geblust. Gistermiddag brak die brand uit ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare is in vlammen opgegaan en die brand die breidt zich nog altijd uit. Met onder meer blusvliegtuigen en blushelikopters proberen de hulpdiensten grip te krijgen op het vuur. De Nieuw-Zeelandse acteur Sam Neill is overleden. Hij begon in de jaren 70 met acteren en werd internationaal bekend als de spion Riley in de gelijknamige Britse tv-serie. Zijn grote doorbraak volgde in 1993 als dokter Alan Grant in de dinofilm Jurassic Park. Ook speelde Neill een hoofdrol in de piano. Waaraan hij is overleden is niet bekendgemaakt. Neill had eerder bloedkanker, maar daar was hij van genezen. Sam Neill was 78 jaar. Het weer in het zuiden zonnig. In de noordelijke helft kan het nog wat bewolkt of mistig zijn. Maar dat lost nu snel op. Vanmiddag overal zon. 23 graden op de Wadden. 31 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Rotterdam-Kralingen en Terbrechtseplein staat 3 kilometer file door werkzaamheden. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10. Bij Gouwe Stad Radio. Roots en raakvlakken.

0: Renate Kok met het NOS Journaal. De natuurbrand bij Fontainebleau in de buurt van Parijs is mogelijk aangestoken. Dat heeft de Franse minister van Binnenlandse Zaken gezegd die vanochtend het gebied bezocht. Volgens de minister zijn er zo'n 10 brandhaarden binnen een straal van 1 kilometer. Het vuur brak gistermiddag uit en honderden brandweerlieden zijn bezig om te blussen. Inmiddels is al zo'n 800 hectare verwoest. Het pluswerk gaat vermoedelijk nog dagen of mogelijk zelfs weken duren. Uit voorzorg zijn ongeveer 900 mensen geëvacueerd. In het centrum van Meppel is ook een grote brand uitgebroken. Het vuur is volgens de veiligheidsregio begonnen in een meterkast in een slagerij en overgeslagen naar een aantal woningen erboven. Er zijn nog geen slachtoffers gemeld. Een kinderdagverblijf in de omgeving is uit voorzorg ontruimd. Bij die brand in Meppel komt ook veel rook vrij. Naar mensen in de omgeving is een NL-alert verstuurd met de oproep om ramen en deuren dicht te houden. Spanje is van alle Europese landen het goedkoopste land om te tanken. Jarenlang was Luxemburg dat, maar dat land is nu ingehaald door Spanje. Benzine kost daar gemiddeld 1,64 euro per liter en diesel 1,62 euro. Buiten de snelwegen om kunnen de prijzen nog lager uitvallen. Automobilisten in Nederland en Zwitserland zijn het meeste kwijt. In Nederland kost een liter benzine nu gemiddeld 2,43 euro. En het WK is voorbij voor scheidsrechter Danny Makkely en zijn assistenten. De FIFA kiest voor andere scheidsrechters in de halve finales en in de finale. Makkely floot dit WK 3 wedstrijden. Er is nog 1 Nederlander actief op het toernooi. Dat is de videoscheidsrechter Dennis Higler. Het is nog niet duidelijk welke van de 4 resterende wedstrijden hij toegewezen krijgt. Het weer volop zon en droog. Op de Wadden wordt het een graad of 22. In het zuidoosten kan het 31 graden worden. Morgen weinig verandering, dan ook weer veel zon en nog wat warmer met 26 tot misschien wel 33 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het verkeer loopt vertraging op de A4 Den Haag richting Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein betekent dat 15 minuten vertraging. Een kapotte vrachtauto zorgt voor vertraging op de A12 richting Utrecht tussen Nieuwerbrug en de Meern. 5 tot 10 minuten, de rechterrijstrook is er dicht. De A16 Breda-Rotterdam tussen afrit Rotterdam Centrum en knooppunt Terbrechtseplein door de wegwerkzaamheden op de A20. 10 minuten extra. En tot slot de A16 richting Breda tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. Ook door de werkzaamheden 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Gouwe Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij het nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwe Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

0: Renate Kok met het NOS Journaal. In het centrum van Meppel probeert de brandweer met man en macht een grote brand te bestrijden. Het vuur is volgens de veiligheidsregio begonnen in een meterkast in een slagerij en overgeslagen naar een aantal woningen erboven. De vlammen slaan uit het dak en een deel van het pand is ingestort, meldt RTV Drenthe. Een straat erachter wordt nu ook ontruimd en eerder werden ook al een kinderdagverblijf en een bibliotheek in de omgeving uit voorzorg ontruimd. Over slachtoffers is nog niets bekend. Er komt ook veel rook vrij. Er is een NL-alert verstuurd met de oproep om ramen en deuren dicht te houden. Een Marokkaanse journalist is gisteren aangehouden bij aankomst op de luchthaven van Tanger. Justitie in Marokko heeft nog geen reden aangegeven voor die aanhouding van Ali Lemrabet. Maar volgens een vrouw wordt hij beschuldigd van het verspreiden van valse informatie. De journalist, die al enkele jaren in Barcelona woont, staat bekend als een felle criticus van de Marokkaanse staat. Hij is al eens veroordeeld tot een celstraf en kreeg jarenlang ook een beroepsverbod. In het centrum van Rotterdam zit een man vast in een vuilniswagen. Hij heeft vermoedelijk in een container geslapen en belandde tijdens het legen ervan in die vuilniswagen. Hij kwam met zijn been klem te zitten tussen de klep die het afval in de wagen aanduwt en zit nu al uren vast. Hulpdiensten proberen die man te bevrijden. En Spanje is van alle Europese landen het goedkoopste land om te tanken. Jarenlang was dat Luxemburg, maar dat land is dus nu ingehaald door Spanje. Benzine kost daar gemiddeld 1,64 euro per liter en diesel 1,62 euro. Buiten de snelwegen kunnen de prijzen nog lager uitvallen in Spanje. Automobilisten in Nederland en Zwitserland zijn het meeste kwijt. In Nederland kost een liter benzine nu gemiddeld 2,43 euro. Het weer volop zon, droog ook. Op de Wallen wordt het een graad of 22. In het zuidoosten kan het 31 graden worden. Morgen weinig verandering. Ook weer veel zon dan. En nog wat warmer met 26 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Rotterdam tussen Den Hoorn en Knoop het Ketelplein 7 kilometer file. Door een kapotte vrachtwagen een kwartier vertraging. De rechte rijstrook is dicht. A16 Breda richting Rotterdam tussen Rotterdam Feyenoord en Terbrechtseplein 5 kilometer file en een kwartier vertraging. A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen Nieuwekerk en de IJssel en Knoop het Terbrechtseplein 5 kilometer file.
2: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Halberstad.
4: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Gouwestad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische Gouden Ouwe.
1: Nostalgische Gouden Ouwe.
0: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Reijerzaam.

0: Renate Kok met het NOS Journaal. De man die vastzit voor de moord op een vrouw bij het station van Nieuw-Vennep heeft die dag ook andere vrouwen lastig gevallen. Vier van hen hebben dat gemeld bij de politie. Het slachtoffer is een vrouw van 59. Ze werd eind maart doodgestoken op de parkeerplaats van het station. Het moordwapen, met daarop ook DNA van de man die nu vastzit, werd een dag later gevonden door een journalist. De verdachte heeft een Italiaans paspoort en geen vaste woon- of verblijfplaats. Hij staat inmiddels op de wachtlijst voor het Pieterbaancentrum. De man die vanmorgen in Rotterdam klem kwam te zitten in een vuilniswagen is bevrijd. Hij werd na 2 uur door de hulpdiensten uit die wagen gehaald. De man lag waarschijnlijk te slapen in een container toen die werd opgetild en geleegd. Hij kwam daarna met zijn been klem te zitten onder de klep die het afval aanduwt in de wagen. De man is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. In het centrum van Meppel woedt nog altijd brand. Het vuur is volgens de veiligheidsregio begonnen in een meterkast in een slagerij. De vlammen sloegen uit het dak en een deel van het pand is ingestort. Naastgelegen panden lijken gespaard, meldt RTV Drenthe. In de omgeving zijn onder meer verschillende woningen en ook een bibliotheek en een kinderdagverblijf uit voorzorg ontruimd. Omdat er eerder ook veel rook vrij kwam, werden omwonenden gewaarschuwd om ramen en deuren dicht te houden. Shorttrekker Sven Roes is weer terug in Nederland. Volgens de schaatsbond is hij gisteren in goede gezondheid herenigd met zijn familie. Roes verdween vorige maand spoorloos. Enkele dagen later werd zijn auto gevonden bij Schiphol en bleek dat hij naar het buitenland was vertrokken. Volgens de schaatsbond is het verder een privézaak en heeft de familie gevraagd om rust. Het weer volop zon en droog. Op de Wadden wordt het een graad of 22, in het zuidoosten 31. Morgen weinig verandering, dan ook weer veel zon en nog wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Rotterdam staat tussen Den Haag-Zuid en knoop het Ketelplein 9 kilometer file door een kapotte vrachtwagen, 20 minuten vertraging. A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen Nieuwekerk aan de IJssel en Terbrechtseplein 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad. Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust en vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

0: Renate Kok met het NOS-journaal. Artsen zien steeds meer gezondheidsklachten door vapen. Er zijn dit jaar al 24 meldingen binnengekomen bij het nieuwe landelijke meldpunt. En dat zijn er volgens RTL bijna evenveel als er in totaal de 2 jaar daarvoor binnenkwamen bij een ander meldpunt. Het gaat met name om luchtwegproblemen, maar ook om hartkloppingen en slaap- en concentratieproblemen. Sommige patiënten zijn pas 12 of 13 jaar oud, zegt een arts van het centrum. En ze vreest dat het mogelijk nog maar het topje van de ijsberg is, omdat nog niet alle artsen melding doen van klachten door vapen. Het onderzoek naar de dood van de Britse ex-politica Anne Widdecombe is overgenomen door een speciale antiterreureenheid. De vrouw werd donderdag dood aangetroffen in haar huis. Ze had ernstige verwondingen. De politie zei eerder dat de moord waarschijnlijk niet politiek gemotiveerd was. Of dat nu is veranderd, is niet bekendgemaakt. Gisteren is een man aangehouden op honderden kilometers van de woning. Widdecombe zat 23 jaar voor de conservatieve partij in het Britse lagerhuis. En ze was een tijd staatssecretaris voor het gevangeniswezen. Door de natuurbrand bij Parijs is de snelweg A6, de route Soleil, tussen Parijs en Dijon in beide richtingen dicht. Justitie in Frankrijk houdt er rekening mee dat de brand bij Fontainebleau gistermiddag mogelijk is aangestoken. Binnen een straal van 1 kilometer zijn 10 brandhaarden gevonden. En dat duidt er volgens de autoriteiten op dat er mogelijk opzet in het spel is. Eredivisie scheidsrechter Rob Dieperink is overleden, meldt de KNVB. De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Dieperink maakte 14 jaar geleden zijn debuut in het betaalde voetbal. In april werd hij in Londen gearresteerd op verdenking van aanranding van een minderjarige jongen, kort na een Conference League wedstrijd daar. De zaak werd al snel gesepareerd vanwege gebrek aan bewijs. Toch besloot de FIFA dat hij niet op het WK mocht fluiten. Rob Dieperink was 38 jaar. Het weer zonnig, warm, 23 graden op de Wadden en 31 graden in het zuiden. Morgen opnieuw zomers en warm. En nog wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A4 Rotterdam richting Den Haag is bij Den Hoorn een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht en daardoor heb je een kwartier vertraging. Dan de A4 Amsterdam richting Den Haag, maar dan tussen Hoofddorp en knooppunt Burgerveen. 6 kilometer file met 10 minuten oponthoud. Dat komt door een kapotte vrachtauto en de rechterrijstrook is hier dicht. Dan de A16 Rotterdam richting Breda voor knooppunt Ridderkerk 20 minuten vertraging. En tot slot de A20 Gouda richting Hoek van Holland voor knooppunt Utrechtseplein 4 kilometer file met 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad. Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur. Shake.

Weekend Gouda. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 op Gouwestad Radio. Het programma dat u informeert over initiatieven in en rondom onze mooie stad Gouda. Dit programma wordt herhaald. Kijk voor de tijden op onze website. En is ook op elk gewenst tijdstip terug te beluisteren via onder andere de website van Gouwestad.

0: Renate Kok met het NOS Journaal. Waterschappen nemen steeds meer maatregelen om de droogte tegen te gaan. Zo heeft het hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden de aanvoer van zoet water naar het westen van het land verhoogd om verzilting langs de kust te voorkomen. Het hoogheemraadschap Delfland maait het gras om dijken beter te kunnen inspecteren op scheuren. Door de aanhoudende droogte staat het water in rivieren lager dan gebruikelijk. De Vereniging van Waterbedrijven in Nederland benadrukt dat er van drinkwatertekort geen sprake is. Alleen in Noordoost-Twente is de situatie al enkele weken nijpend. Na de brand in een bar in de Thaise hoofdstad Bangkok zijn nog altijd zeker 25 mensen er slecht aan toe. Ze liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. 28 mensen overleefden het niet, melden Thaise media. Die brand begon gisteravond kort voor middernacht. Na ongeveer een half uur was het vuur onder controle. Desondanks waren er veel slachtoffers. De meeste stierven door rookvergiftiging. Hoe die brand zich zo snel kon verspreiden, wordt nog onderzocht. De man die vastzit voor de moord op een vrouw bij het station van Nieuw-Vennep heeft die dag ook andere vrouwen lastiggevallen. Vier van hen hebben dat gemeld bij de politie. Het slachtoffer, een vrouw van 59, werd eind maart doodgestoken op de parkeerplaats van het station. Het moordwapen, met daarop ook DNA van de man die vastzit, werd een dag later aangetroffen door een journalist. De verdachte heeft een Italiaans paspoort en geen vaste woon- of verblijfplaats. Artsen zien steeds meer gezondheidsklachten door vapen. Er zijn dit jaar al 24 meldingen binnengekomen bij het nieuwe landelijke meldpunt. En dat zijn er volgens RTL bijna evenveel als er in totaal de twee jaar daarvoor binnenkwamen bij een eerder meldpunt. Sommige patiënten zijn pas 12 of 13 jaar oud, zegt een arts van het centrum. Het weer zonnig, warm, 23 graden op de Wadden, 31 in Maastricht. Morgen opnieuw een zomerse dag en dan wordt het nog wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging in de regio op de A4, Amsterdam richting Rotterdam. Bij Rijswijk Plaspoelpolder staat een kapotte vrachtauto. Hierdoor heb je 25 minuten vertraging. Op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein 20 minuten vertraging. Dan de A44 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Leiden en Wassenaar 3 kilometer file met 20 minuten oponthoud. En tot slot de N210 Schoonhoven richting Rotterdam. Tussen de aansluiting met de N219 en de aansluiting met de A16 25 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump heeft aangekondigd dat de VS de havens en wateren van Iran weer gaat blokkeren. Alle andere landen mogen wel door de straat van Hormuz varen, zegt Trump. Hij noemt de VS vanaf dit moment de beschermer van de zeestraat. Daar wil hij wel een vergoeding voor, 20% van de waarde van de lading op schepen. Dat moet volgens hem de kosten van de beveiliging dekken. Vorige maand werd de Amerikaanse zeeblokkade van de Iraanse havens opgeheven nadat de VS en Iran tot een voorlopig akkoord waren gekomen. Waterschappen nemen steeds meer maatregelen om de droogte tegen te gaan. Zo mag in Midden- en West-Brabant tussen 9 uur 's ochtends en 9 uur 's avonds geen water uit sloten, beken en rivieren worden gehaald. Verder is het advies om buiten die uren zuinig met water om te gaan. Op andere plaatsen in het land worden ook maatregelen genomen. Zo maait het Hoogheemraadschap Delfland het gras om dijken beter te kunnen inspecteren op scheuren. Shorttracker Sven Roes zegt op Instagram dat hij vorige maand vluchtte naar het buitenland omdat hij niet kon accepteren dat zijn lichaam in de steek liet. Daardoor ging het ook mentaal niet goed met hem, schrijft hij. Roes zegt dat hij erg worstelde met zijn blessures, operaties en het missen van de Olympische Spelen. In januari werd hij geopereerd aan zijn heup. De schaatser wilde zijn familie niet teleurstellen en besloot te vluchten. Sinds gisteren is hij weer thuis. Roes zegt dat hij zich schaamt voor wat er is gebeurd en hij wil professionele hulp gaan zoeken. Richard de Mos wordt opnieuw wethouder in Den Haag. Zijn partij Hart voor Den Haag gaat besturen met VVD, CDA en DENK. De Mos krijgt onder meer economie in zijn portefeuille. In 2018 was hij ook al wethouder in Den Haag, maar hij stapte na een jaar op na beschuldigingen van corruptie. Dan het weer. Het is zonnig en warm. 23 graden op de Wadden, 29 graden in het midden en 31 in Maastricht. Morgen opnieuw zomers en een paar graden warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is een drukke avondspits met vertraging op onder andere de A4 Den Haag richting Amsterdam. Voor knooppunt Hoflied is een ongeluk gebeurd. 3 rijstroken zijn dicht en daardoor heb je een uur vertraging. Verkeer richting Amsterdam kan omrijden via Wassenaar over de N14, de N44 en de A44. Dan de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Tussen Roelof Arendsveen en Rijswijk Plaspoelpolder 40 minuten oponthoud. Dat komt door eerdere bergingswerkzaamheden. Van de A16 Breda richting Rotterdam voor knooppunt Terbrechtseplein 9 kilometer vierde met een half uur vertraging. En op de A16 Rotterdam richting Breda voor knooppunt Ridderkerk 4 kilometer file met 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad. Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad. Je eigen omroep in de

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.

0: number one.
1: So, what would you little maniacs like to do first?

0: Gouwestad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische Gouden Ouwe.
1: Nostalgische Gouden Ouwe.
0: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Reijersdam.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De directe omgeving van het aanmeldcentrum in Ter Apel wordt een veiligheidsrisicogebied. De politie mag er preventief fouilleren. Ook komen er extra camera's en beveiligers. En asielzoekers die buiten moeten wachten worden binnen opgevangen. Minister Van den Brink van Asiel en Migratie wil zoiets doen tegen de toenemende onveiligheid en overlast rond het overvolle aanmeldcentrum. Die wordt veroorzaakt door een kleine groep mensen die weinig kans maakt op asiel. De afgelopen tijd waren er vecht- en steekpartijen. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zijn daarom vertrokken. In de Verenigde Staten is opnieuw iemand omgekomen bij een schietincident waarbij de omstreden immigratiedienst ICE betrokken was. Vanmorgen was er een schietpartij in de Amerikaanse staat Maine in het noordoosten van het land. Volgens lokale media was het slachtoffer een man. Een organisatie voor de rechten van migranten zegt dat een van de leden vanochtend is gedood bij een confrontatie met ICE. Vorige week werd in Texas een Mexicaanse immigrant doodgeschoten bij een verkeerscontrole. En ook bij dat incident was ICE betrokken. In Rusland is een prominent politicus van de oppositie gearresteerd. Het gaat om Boris Nadjezdin. Hij is volgens zijn advocaat opgepakt omdat hij een extremistisch symbool had laten zien. Maar om wat voor symbool het gaat is niet duidelijk. Een paar dagen geleden werd Nadjezdin al bestempeld als buitenlands agent. Dat gebeurt vaker bij mensen die kritiek hebben op Poetin. Shorttracker Sven Roes zegt op Instagram dat hij vorige maand vluchtte naar het buitenland omdat hij niet kon accepteren dat zijn lichaam hem in de steek liet. Daardoor ging het ook mentaal niet goed met hem, schrijft hij. Roes zegt dat hij erg worstelde met zijn blessures, operaties en het missen van de Olympische Spelen. In januari werd hij geopereerd aan zijn heup. Dan nog het weer. Het is nog lang warm en zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan iets warmer dan vandaag. 26 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging in de regio op de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Tussen Hoogmade en knooppunt Ketelplein 28 kilometer file met 35 minuten vertraging. Van de A12 Utrecht richting Den Haag voor knooppunt Prins Klausplein een kwartier oponthoud. Op de A16 Breda richting Rotterdam voor knooppunt Terbrechtseplein 12 kilometer file met 35 minuten vertraging. Dan de N44 Den Haag richting Wassenaar. Tussen de aansluiting met de N14 en Wassenaar Noord 5 kilometer file met 25 minuten oponthoud. En tot slot de N206 Zoetermeer richting Heemstede. Bij Zoeterwoudendorp 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Oude Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Je kunt er de klok op gelijk zetten, want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven in de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival, zondag tussen 1 en 2.

0: Dit programma is eerder op Gouwestad Radio uitgezonden.
1: Dit is Gouwestad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Dit is Radio Gemiva. Het geluid van de Gemiva SVG Groep.
4: Hi, ik ben Eva Koreman en dit is DJ Tim van Radio Gemiva. Elke woensdagochtend de koffieshow. Goedemorgen.
5: Wil jij met jouw woon- of werklocatie van Gemiva meedoen aan de locatie top 5? Dat kan. Stuur dan je favoriete nummers naar Radio Gemiva, apenstaartje, mail.com. De locatie top 5 is elke woensdagmiddag te beluisteren op Radio Gemiva om 14:30 bij DJ Arnold.
4: Nummer 10.
6: Ja, misschien genoeg geweest met die praten. Misschien is nu tijd voor een beetje muziek. Ja, dankjewel. Deze was Alias Ramp.
7: Fuuu!

0: Ja, dat was natuurlijk Shout van de Tramps hier op Radio Gemira. Goedemorgen luisteraars, daar ben ik dan weer. Het is vandaag een praatuurtje. Jacqueline, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe is het met je?
1: Ja, goed hoor. En met jou?
0: Ja, goed. Wat kunnen we allemaal verwachten voor vandaag? Wij hebben vandaag om 10:30 een interview met Effie. Die werkt bij Gemiva met spraakcomputers van cliënten die moeilijk kan praten. Dus dan wordt het een heel mooi interview met Effie. Van 10 tot 11 hebben wij... van 11 tot 12 hebben wij DJ Dylan aan het roer staan. Dus verzoekjes kan via 071-580-6547. Kan niet gebeld worden deze keer, maar je kan het ook appen naar de studio. Zal wel leuk zijn. En van 12 tot 1 hebben wij het non-stop uurtje. Van 1 tot 2 hebben wij DJ Arnold. Klopt dat, Jacqueline?
1: Ja, en de interview van de Kronenstein.
0: Ja, Kronenstein heeft iets te vertellen. Dus dan gaan we daar...
1: Precisie van de Kronenstein hoeve.
0: Oké, en wat hebben ze daar dan te doen?
1: Nou, er is een precisie bij Zuidhof.
0: Ja, oké.
1: En Janine die geeft in oktober afscheid, dus Janine die organiseert het.
0: Oh, wat leuk. En van 2 tot 3 hebben wij de locatie top 5 uit buiten Maas hier op Radio Gemiva. Nou, we gaan nu vrolijk verder met Praten, Praten, Praten van Kinderen voor Kinderen uit 2019 alweer. Daar komt hij dan op Radio Gemiva.
2: Radio Gemiva, overal online.
3: Nummer 9.

0: Kinderen voor kinderen hier op Radio Gemiva. Praten, praten, praten uit 2009 alweer. Jacqueline? Jacques?
1: Ja?
0: Er is volgens mij een appje voor je binnengekomen.
1: Ja.
0: Lees maar voor.
1: Hi, Jacqueline. Is in de studio.
0: Dat klopt. Dankjewel voor jullie mooie uitzending. We willen vanuit Kroatië de hartelijke groeten doen aan jullie allemaal. Met speciale aandacht voor Jacqueline, Otte en haar vriend. Graag het liedje Tranquilo. Dus, hey DJ, er is weer een verzoekje.
2: Hey DJ, er is weer een verzoekje.
0: Ja, iemand, de neef van Jacqueline, wilde graag Tranquilo horen van Jan Smit. Daar komt hij dan op Radio Gemiva. En daarna schakel ik over naar de speciale nieuwe superstar van Roxy Dekker. Daar komen ze alle twee op Radio Gemiva.
3: Nummer 8.

0: Ja, misschien genoeg geweest met u praten. Misschien is nu tijd voor een beetje muziek. Ja, dankjewel. Deze was al je schramp.
1: Geintje natuurlijk.
2: De speciale nieuwe. Op Radio Geniet.

0: Ja, dat was natuurlijk Superstar hier op Radio Gemiva. Jacqueline en Pieter, zijn jullie wel superstarren? Goedemorgen. Waar sta je eigenlijk, Pieter? Op welke microfoon?
1: 2.
0: Oké. Okay. Hallo, Pieter.
1: Hallo.
0: Hoi. Hoe is het?
1: Goed.
0: Mooi zo. Pieter, wat gaat het weer doen van vandaag? En dat was het verzoekje van neef Patrick. Mag even. DJ Pieter. Zeg het maar.
1: Zon schijnt.
0: Ja.
1: Bewolking.
0: Ja, zeg maar.
1: 24 graden.
0: Lekker, Pieter. Dankjewel voor het weerbericht. Ja, jongens, dat wordt weer lekker warm dit weekend, dames en heren. Zeker weten, hè, Jacques? Dat wordt weer smeren.
2: Ja, zeker weten.
0: Ja, wordt weer tak heet. En wij gaan nu lekker luisteren naar Little Lease van Fleetwood Mac. En om 10:30 bellen wij met Effie over praatcomputers hier op Radio Gemiva. Daar komt hij dan.
3: Wil je meer informatie over Radio Gemiva? Ga naar radiogemiva.nl.

0: Dat was Fleetwood Mac, Little Leash op Radio Gumiva. Dat is praten hier op Radio Gumiva. En we bellen zo met Effie. En die gaat alles vertellen over de spraakcomputers. Maar we gaan nu eerst overschakelen naar Jacqueline. Goeiedag Jacqueline, hoe is het?
1: Ja, goedemorgen allemaal.
0: Hoi. Jacqueline, zeg het nummer maar. Dan kunnen ze appen naar de studio, want we kunnen niet bellen samen. Dus dan... Weet je dat je kan appen naar de studio? Dat is, zeg het nummer maar, Jacqueline.
1: 071-58-06-547.
0: Ja, klopt. Bellen kan nog niet. Dus dan gaan we nu naar de police. En dan bellen we met Effie over de spraakcomputers. De doe doe doe de da da da. Hier op Radio Gumiva.
2: Nummer 7.

0: Ja, dat was doe-doe-doe-doe-da-da. Zo kunnen de baby's natuurlijk ook zo praten van de Police hier op Radio Gemiep. En we hebben nu Effie aan de telefoon. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, DJ.
0: Goedemorgen, hoe is het?
1: Ja, goed. Heel leuk om jou weer te spreken.
0: Zeker. Zullen we beginnen met interview?
1: Dat lijkt me een goed idee.
0: Hoe ben je begonnen met het spraakcomputers eigenlijk?
1: Ja, hoe ik daarmee begonnen ben. Mm-hmm. Op een kinderdagcentrum en daar was een kindje en die had een spraakcomputer en dat vond ik heel erg interessant.
0: Oké, en wat kun je allemaal met die spraakcomputers?
1: Ja, ik werk dus bij Stichting Milo.
0: Oké.
1: Dat is nog iets breder dan spraakcomputers. Mm-hmm. Wij werken met kinderen en jongvolwassenen tot 23 jaar die moeite hebben met communiceren.
0: Oké, interessant.
1: Ja, ja, ze vinden het moeilijk voor het om aan te geven wat ze willen hebben. Of om te vragen om een knuffel of een grapje. Nou, dat zijn hele belangrijke dingen om te kunnen vragen. Dus gaan wij kijken of we kunnen helpen met een oplossing. En dat kan een spraakcomputer zijn, of gebarentaal, of pictogrammen, of spraakknoppen. Maar net wat past bij diegene.
0: En hoeveel kinderen zitten in zo'n, in de instelling?
1: Ja, heel veel. Ik heb denk ik nu 10 kindjes bij mij. Maar ik heb ook nog er in deze hoek van Nederland zo'n 12 collega's. Ja. Dus we hebben een hele grote club.
0: Oké, en wilde je dat vroeger ook al worden?
1: Nee, ik had er vroeger eigenlijk nog niet van gehoord. Het is de laatste jaren wordt het steeds groter. Mm-hmm. En zien we ook steeds meer spraakcomputers. En ook natuurlijk nu met AI en alle nieuwe technologieën wordt het ook steeds makkelijker.
0: Ja.
1: Maar het is machtig mooi om in deze wereld mee te mogen doen.
0: En van hoe laat tot hoe laat, hoe is Milo ontstaan, de stichting Milo?
1: Dat is ook een goede vraag. Mm-hmm. Stichting Milo bestaat nu denk ik 12 jaar.
0: Mm-hmm.
1: Zoiets. En het is opgericht destijds door Hans van Balkom. Die had onder andere taalkunde gestudeerd. En die vond het heel erg belangrijk dat ieder kind kan communiceren. En met die gedachte is Milo opgezet.
0: En hoeveel groepen heb je?
1: Nou, wij komen dus echt bij de mensen thuis.
0: Oké.
1: Zelf hebben we, ja, we hebben ook wel klinkgroepen. Die zitten helemaal in Schijndel in Brabant.
0: Oh, zo. Dat is wel
1: ja,
0: weer.
1: En in Arnhem, ja. Dus niet in deze hoek. Dus in deze hoek komen we gewoon langs. Dus we komen ook langs bij Chemiva. We komen langs bij kinderdagcentrums of ODC's of scholen.
0: Oké.
1: Dan gaan we daar meekijken en helpen.
0: En wat staat er? Hoe gebruiken de kinderen de spraakcomputers? Wat voor picto's staan er afgelopen? Wat staat er op, zo'n picto's?
1: Ook een hele goede vraag, Tim.
0: Ja.
1: Ja. Ja, een groot deel van ons werk is dus ook onderzoeken, als een kind niet kan praten, wat hij dan wel aan taalbegrip heeft. Dus wat hij begrijpt. Dus het ene kind, daar doen we grotere plaatjes, ook voor het als iemand slechter kan zien. Of dan zitten we meer in categorieën zoals eten en drinken. En bij andere kinderen maken we voor het al volzin, dan zijn we echt al bezig met taal.
0: Oké, en wil je dat nog verder doen? Of wil je dat in de toekomst uitbreiden met collega's?
1: Ik denk het wel. Ik vind, voor nu zit ik hartstikke goed bij Stichting Milo. Mm-hmm. En ik wil heel graag dat iedereen in Nederland kan communiceren. Als dat gelukt is, dan gaan we een keertje stoppen. Maar tot die tijd blijven wij ons hartstikke hard inzetten.
0: Mooi. En hoeveel deelnemers heb je voor collega's?
1: Dat zou ik niet eens weten. Ik denk echt wel meer dan 50.
0: Zo dan.
1: Oh,
0: en kom jij op scholen en hoe gaat dan die dag eruit zien?
1: Ja, een gemiddelde dag bij mij is heel afwisselend. Ik kan een training geven over hoe je bijvoorbeeld een spraakcomputer in de klas moet inzetten. Ik kan meekijken, observeren bij een kind om te zien wat de mogelijkheden zijn en waar die tegenaan loopt. Maar ik kan ook op een ander moment spelletjes spelen met iemand op een spraakhulpmiddel. Om een beetje wegwijs te worden.
0: En hoeveel spraakcomputers heb je al?
1: Er zijn er dus ook weer heel veel.

0: Okay.
1: Je hebt allerlei soorten systemen met allerlei soorten software. Ja, dus dat is ook een wereldje waar echt, nou ik denk dat er wel 7 of 8 verschillende spraakcomputers zijn.
0: Van hoe laat tot hoe laat werk jij op die Milo afdelingen?
1: Ik heb een normale werkdag van 8:30 tot 17:00.
0: Oké. En is het ook moeilijk om, heb je wel eens voordelen of nadelen als je bijvoorbeeld een spraakcomputer niet goed aan de praat krijgt? Hoe los je dat dan op?
1: Ja, en dat is ook moeilijk, hè? Dat is ook een goede vraag. Ja, ja, dus we hebben ook iemand nodig die technisch is. Ja, dat klopt. En we moeten ook zorgen dat de spraakcomputers altijd zijn opgeladen. Mm-hmm. Want het zou toch wat zijn als jij wil vertellen dat je naar de wc moet en je computer is leeg.
0: Oké. Okay.
1: Dan kan je dat zeggen.
0: Ja, heel mooi ja. Om uit te leggen. En welke Gemiva-locaties kom je dan eigenlijk?
1: Zal ik eens even kijken. Wij zijn. Ik ben nu zelf op dit moment niet bij Gemiva.
0: Nee.
1: Maar ik ben wel geweest in de buurt van Rotterdam daar zo.
0: Oké. Okay.
1: Daar zit jij niet, hè? Jij zit in een andere hoek.
0: Ja, ik zit in Zoeterwoude.
1: Zoeterwoude. Nou, ja. Als die op onze wachtlijst komt, dan kom ik zeker langs en dan kom ik even hooi zeggen.
0: Echt gezellig.
1: Misschien wel met een spraakcomputer.
0: Lijkt me wel leuk. En verder, wat een mooi interview trouwens.
1: Dankjewel.
0: Alsjeblieft.
1: Alle credits aan jou ook.
0: Zeker.
1: Dat heb je goed gecommuniceerd, dit interview.
0: Zeker. En zijn er ook nog voordelen of nadelen? Bijvoorbeeld een kindje die het echt niet kan praten en helpen je daar dan ook mee?
1: Ja, zeker weten. Ja, we hebben soms wel hele moeilijke gevallen als een kind of een jong volwassene bijvoorbeeld ook een motorische beperking heeft.
0: Okay.
1: En het dus heel moeilijk vindt om de handen te gebruiken.
0: Ja.
1: Dan gaan we kijken naar een spraakcomputer met oogbesturing. Dus
0: oh.
1: Dat het bijvoorbeeld met de ogen kan communiceren. Dus we gaan altijd op zoek naar iets wat werkt. Al is het je vinger of je tenen.
0: Mm-hmm.
1: Iets wat je kan bewegen om mee te doen in de communicatie. Maar dat is soms een flinke puzzel. Ja,
0: ja en
1: maar we gaan.
0: Ja, zeg maar.
1: Sorry. We gaan ervan uit dat het altijd mogelijk is.
0: Zeker. Nou, wat vind je van de doelgroep Radio Gemiva zoals wij?
1: Ik vind het fantastisch. Ik vind het een heel mooi aansluiten, ook weer bij een stukje communicatie. Want jij gebruikt nu ook je stem om een heel mooi interview te geven.
0: Mm-hmm.
1: En een heel mooi radioprogramma neer te zetten.
0: Zeker.
1: En hartstikke blij van.
0: Dankjewel, Effie, voor het interview. Hij komt nog op Spotify.
1: Fantastisch.
0: Dus,
1: ik kijk ernaar.
0: Ik ook, zeker. En heb je nog een verzoekplaatje?
1: Doe maar iets van Emma Heesters.
0: Emma Heesters.
1: Wel ja. Leuk, ja.
0: Ja, daar komt het straks aan. Is goed.
1: Fantastisch, dankjewel.
0: Dankjewel.
1: Voor het en ja. Een hele mooie uitzending, Tim.
0: En heb je nog een foto voor Spotify dan?
1: Zal ik die even sturen?
0: Ja, is goed.
1: Goed idee, doen we.
0: Dankjewel.
1: Goeiedag.
0: Dag. Moet zeker natuurlijk microfoon open gooien natuurlijk. Maar ja, en dan, dat was natuurlijk het mooie interview. En we gaan nu luisteren naar Praat met mij van Sandy Cadou hier op Radio Gemiva.
2: Nummer 6.

0: Ja, praat met mij hier op Radio Gemiva van Sandy Kassour hier op Radio Gemiva. Jacqueline, hoe vond je het interview gaan eigenlijk?
1: Dat vond ik wel interessant van die spraakcomputers.
0: Zeker. Ik vond het ook heel interessant. Vond ik zelf ook wel mooi. Dankjewel Effie voor het interview. En ze heeft een verzoekje aangevraagd. En zij wilde graag Contioco horen van Emma Heesters en Rolfi Sanchez. Daar komt hij dan op Radio Gemiva. En je kan nog steeds appen naar de studio 071-580-6547. En trouwens, als je wil bellen naar de studio, dat kan. Naar hetzelfde nummer. Je hoeft geen 0 te draaien meer.

0: Contigo van Emma Heesters op Radio Gemiva. Contigo, dat was... dankjewel Effie voor het interview en voor je verzoekplaat. En we gaan nu, als je te veel praat, kan je ook lekker zwijgen van het goede doel uit 1986 alweer. Daar komt hij dan.
1: Nummer 5.

0: Ja, zwijg dan van het goede doel hier op Radio Gemiva. Hou eventjes 5 minuten je mond. Nee, een grapje natuurlijk. Zwijgen. 1986. Heb je dat al meegemaakt dan, Jacqueline?
1: Ja, die heb ik vroeger ook er gedraaid toen ik jong was.
0: Oké, en dan gaan we nu lekker luisteren naar... Als de muren konden praten. Nou, ik heb nog nooit muren horen praten van Niels des Standbaarde hier op Radio Gemiva.
2: Ja, maar wat is dat hier allemaal? Wat krijgen we nu?
3: Nummer 4.

0: als de muren konden praten van Niels Destapata hier op Radio Gemiva. Een Belg deze keer. En Jacqueline, ik wil je graag bedanken voor het interview. Of nee, bedankt voor je sidekicker.
1: Ja, goed. Ik vond het leuk met jou samen.
0: Zeker. En nu gaan we nu mijn laatste twee platen draaien. En dat zijn Laat ze maar praten van Priscilla Halsman, 2025. En Als bloemen konden praten van Bobby Prins. En Praten van Luc Steno. En jullie horen mij volgende week weer tussen 10 en 11. En elke dinsdagavond tussen 7 en 8. Bye bye, zwaai, zwaai. Daar komen ze allemaal.

0: Tot zover de week van Radio Gemiva. Wil je nog meer Radio Gemiva? Ga dan naar radiogemiva.nl.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Europese Commissie moet met een verbod komen op het zelfstandig gebruik van sociale media voor kinderen jonger dan 13 jaar. Dat staat in een adviesrapport van een commissie die daar onderzoek naar deed op verzoek van de Europese Commissie. Het advies is om kinderen tot en met 12 jaar alleen op sociale media actief te laten, onder toezicht van ouders of leraar. Ook zou er een tijdslimiet aan het gebruik moeten zitten. De Europese Commissie komt na de zomer met een plan. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken roept de Russische ambassadeur op het matje vanwege cyberaanvallen. Het gaat om het hacken van particuliere camera's op militaire routes in Nederland. Door die camera's te hacken kan Rusland onder meer inzicht krijgen in militaire transportroutes en het type wapens en materieel dat aan Oekraïne wordt geleverd. De Russische ambassadeur moet morgen uitleg geven aan Berendsen. Ook in Duitsland, Frankrijk en Finland worden Russische ambassadeurs ontboden vanwege spionage en sabotage. In de omgeving van het aanmeldcentrum in Ter Apel komen extra camera's en beveiligers. De politie mag er ook preventief fouilleren omdat de omgeving is aangemerkt als veiligheidsrisicogebied. De afgelopen tijd waren er vecht- en steekpartijen vlakbij het aanmeldcentrum. Die werden veroorzaakt door een kleine groep mensen die weinig kans maakt op asiel. Het kabinet heeft de Nationaal Coördinator Geweld tegen Vrouwen en Huiselijk Geweld benoemd. Het is Judith Kuipers. De bedoeling is dat de overheid en instanties beter gaan samenwerken in het beleid rond bijvoorbeeld femicide. Ook moet er een nationaal actieplan komen om geweld tegen vrouwen, huiselijk geweld en kindermishandeling tegen te gaan. Het vorige kabinet besloot de nieuwe functie in te stellen. De regering maakte toen 10 miljoen euro extra vrij. Het weer, het is nog lang warm en zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het iets warmer, 26 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Tussen knooppunt Hofvliet en Rijswijk Plaspoelpolder. 11 kilometer file met nog 20 minuten vertraging. En op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen afrit Rotterdam Centrum en knooppunt Terbrechtseplein. 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Een goedenavond en hartelijk welkom op de donderdagavondprogramma van Gouwe Stad Radio. Met van 7 tot 8 uur folkroots door Ton Dekker voor samenstelling en presentatie. En van 8 tot 9 uur Marcel Vos met Bluespower. De techniek vanavond wordt verzorgd door John Goedkoop. En ik heb vanavond 3 cd's bij me, plus nog een live track uit het verleden. En de eerste cd die we gaan draaien is er eentje van een jonge Ierse zangeres. Neve Burry heet ze. En het album wat ze gemaakt heeft, dus haar debuutalbum, Yellow Roses. En de tekst die ik erbij gekregen heb, dat gaat niet over de muzieknummers, maar meer over het album zelf, is dat het een niet erg traditioneel album is, terwijl de nummers die allemaal door Neve Burry zijn geschreven wel heel erg gebaseerd zijn op de traditionele Ierse muziek. Maar het album begint, hoe vaker je ernaar luistert en hoe meer je nummers je ervan gehoord hebt, toch wel heel erg interessant te klinken. En dat is natuurlijk heel erg prettig om te lezen dat een ander dat ook vindt. Want ik kan het daar alleen maar helemaal mee eens zijn. Het nummer waar u net naar luisterde was getiteld Who Am I To Tell Him? En ja, daar kan je natuurlijk afvragen, wie ben ik om het hem te vertellen? Ja goed, wat zou je hem willen vertellen? Wat moet je hem vertellen? Allemaal van die discutabele dingetjes. Volgende nummer is in ieder geval wat positiever, denk ik. Vooral als je Adam heet. Want het nummer is getiteld Lovely Adam.

Veel van de nummers die ik van dit album gekozen heb zijn wat langzamere nummers, zoals ook dit Lovely Adam. Maar het neemt niet weg dat er ook een paar tempo nummers op staan, maar het zijn allemaal toch wat onder het normale tempo, dus wat, toch wat rustiger wat betreft het tempo. Maar het album is ontzettend mooi om naar te luisteren. En dat heeft ook... Sorry, mijn stem is een beetje dus door de verkoudheid niet wat die hoort te zijn. De begeleiding in het album is hoofdzakelijk akoestische gitaar. Daarnaast een beetje strijkers, harp en bas. En daarmee zijn de songs van deze Ierse muzikanten lekker ingekleurd. En dat betekent dat luisteren naar die muziek is dus ook gewoon een hele verademing. Als je dus het gestamp van vandaag de dag op de radio vaak hoort, is dit echt een hele verademing. Het enige wat jammer is, dat het is wel weer een cd waar een boekje bij zit. Maar ik heb het boekje net aan John Goedkoop laten zien. En die moest zijn bril afzetten en dan die hele kleine lettertjes stuk voor stuk gaan analyseren. Want ze zijn zo onvoorstelbaar klein. Ik denk dat de tekst geschreven is met letters die een millimeter groot zijn. En dat red ik niet meer. Dus ik zou heel erg graag wat willen vertellen over de cd. Maar dat lukt me gewoon niet, omdat de teksten veel te klein zijn. Volgende nummer heb ik in ieder geval wel de titel van meegekregen. En dat is voor mij de hoofdstad van Hongarije, Budapest.

Een nummer met Boedapest als onderwerp en ook in de titel is het genoemd gewoon Boedapest. Nummer wat betreft mij. Het nummer waar de stem van Neve Burry het beste tot zijn recht komt. Fantastisch hoe die meid klinkt. En ik hoop nog veel meer van haar te gaan horen in de toekomst. Nabij of verre toekomst. Maakt me niet uit als ze maar muziek maar blijft maken. Laatste nummer van dat album wil ik graag weer laten horen. Dat is een rustige. Dat zou je sowieso uit de titel af kunnen leiden. Want het is getiteld The Ballad of Margaret Reed. En wie Margaret Reed is, nogmaals, ik heb geen informatie uit dat boekje kunnen halen. Want die lettertjes zijn veel te klein voor deze oude man. Dat lukt me niet meer.

En tot zover het album Yellow Roses van Niamh Berry. We gaan naar een ander gedeelte van het Verenigd Koninkrijk. We gaan naar Schotland. Komen een zangeres tegen. Een alternatieve singer-songwriter. Ze komt uit Glasgow. Ze is genaamd Beth Malcolm. Ze heeft in 2024 een album uitgebracht. Folk Moses. En eigenlijk is het niet echt een album. Het is meer een autobiografisch verhaal in drie actes. Want afwisselend worden de nummers gesproken en nummers gezongen. En we draaien track 18 van die cd en dat betekent de jeugd en de middelbare leeftijd. We gaan naar de periode dat ze dus eigenlijk de adolescent al is. En ze heeft daar een nummer geschreven, althans ze heeft het nummer overgenomen van Dick Cochran. Die heeft het geschreven, Come Geese and Sing. En wat dat nou precies betekent, dat Schots ben ik ook niet helemaal duidelijk.

0: Zo, dat was hem dan, Beth Malcolm met Come Jesus Sang. En dat allemaal van het album, Folk Moses. We hebben daar een aantal maanden geleden al een keer heel wat tracks van gedraaid. Want het is best een interessant album om naar te luisteren. Zijn we toegekomen aan de live track voor vanavond. En dat van een Nederlandse artiest. Een man, de enige man vanavond die het voorgrond treedt. Zijn naam is Ad van der Veen. Maakt nog steeds regelmatig albums. En die heel erg veel aftrek vinden. Ook zijn concerten vinden heel erg veel bezoekers. En van deze man hebben we een concert opgenomen op 22 oktober 2004. En dat was in de Scrumpy Pub in Wateringen. Het concert was georganiseerd door de Wateringse Volksstichting. Helaas bestaat het niet meer, maar we kunnen nog wel genieten van gedeeltes van die concerten. Vanavond dus Ad van der Veen. Iets meer dan 24 minuten. Geniet er maar van.
1: Kom aan, hop, play your balls off.

Dank u wel. Dat liedje dat komt van een cd uit 1997. En onlangs, liedjes hebben zo hun eigen leven, merk ik wel eens. Onlangs had ik eens een keer een liedje wat opgepikt werd op een plaat van Universal, Warner Brothers, grote platenmaatschappij. En die zette ineens een nummer op, een compilatie. The Best of the Singer-Songwriters. En voor je het weet heb ik een gouden plaat aan de muur hangen, zeg. Ik kan er niks aan doen. Er stond ook Bob Dylan op en Paul Simon en weet ik wat, maar ik heb hem meegelift. Nou, en dit liedje dat staat dus nu weer op een compilatie, hoe heet het? The Best of Acoustic of zo. Dus ik hoop dat de tweede er gauw naast komt.

Ik heb een, niet zo heel veel van die vrolijke liedjes. Vanwege, ik weet ook niet hoe dat komt. Als, misschien ben ik al niet zo vaak vrolijk. En als ik het ben, heb ik al wat beters te doen dan een liedje maken. Dus ik denk dat het daar ongeveer op neerkomt. Maar ik heb wel een liedje, een love song. It's for all you happy lovers out here tonight. Ik zie het een beetje als een loterij. En je kan mazzel hebben, je kan pech hebben. En er is heel weinig wat je er zelf aan kan doen. Ik bedoel, als je nou zegt van, weet je, heb je een beetje controle over op wie je verliefd wordt, of wie er verliefd op jou wordt. Ik geen moer. Dus het overkomt je of niet. En ik heb jarenlang stapels miserable love songs gemaakt tot het punt dat het mijn neus uitkwam. Ik dacht van, gaat het nog ooit ergens anders over? Ik stop ermee. En dat heb ik ook een tijdje gedaan. En ik ben nu zowat 15 jaar getrouwd en redelijk gelukkig dat me dit nog overkomt. En ik heb het niet aan mezelf te danken. Ik zou het werkelijk niet weten. Het enige wat ik kan doen is eerlijk zijn over zoveel mogelijk dingen. Ik denk dat dat het meeste is wat iedereen kan doen. En de rest moet je mazzel hebben. Tell me if I'm wrong. Dit heet Lottery of Love.

Thank you, Val. Niet alleen in de muziek geloof ik, maar wat ik merk omdat ik in de muziek zit, niet zozeer in de muziekbusiness, maar wel in de muziek, is dat mensen graag en snel vergelijken en het ook heel vaak daarbij houden. Dus ik lijk op Neil Young en that's it. Klopt. En ik denk dat ik heel veel invloeden heb van Neil Young. En ik denk dat ik heel veel andere invloeden ook heb die op de een of andere manier wat minder hoorbaar zijn. Ik doe over het algemeen niet mijn best om een copycat te zijn. Maar ik heb wel eens met recensies en dat soort dingen, vind ik het wel eens een beetje jammer dat ze niet verder kijken dan een vergelijking. Hoewel die hele business gaat op vergelijking en ik kan ook niet echt mee zitten. Alleen ik heb op een gegeven moment wel de noodzaak gevoeld om een liedje te maken. Het heet Wannabe. Oké, here we go.

Dat was hem dan Ad van der Veen met een live concert gedeeltelijk opgenomen in Wateringen. Je hebt er al vaker van gedraaid, maar dat neemt niet weg dat het steeds leuker blijft om naar te luisteren. We gaan zo afsluiten in het programma, maar voordat ik dat ga doen, eventjes een oproep. Want we zijn toch op het ogenblik in een periode aangekomen dat een van onze technici heeft afscheid genomen van dit programma. En dat betekent dat we op het ogenblik heel erg druk op zoek zijn naar een nieuwe technicus die ons technisch wil komen ondersteunen op de donderdagavond, 1 of 2 keer in de maand. Dus zeg je van, nou, het lijkt me misschien wel aardig om wat is in ieder geval te komen kijken wat het allemaal inhoudt. Meld je dan eventjes aan op a.dekker@wolmail.nl. Het wordt zeer gewaardeerd, zowel door Marcel als door mij. Marcel zit natuurlijk klaar voor het programma Blues Power. En ik ga eruit met het bedanken van John Goedkoop voor de techniek van vanavond. En we draaien een nummer via Vai de Polkas. En dat is een Spaans nummer van het album Alma de Buxo. En dat is gemaakt door de gaita-speelster Susanne Sevana. Mensen, bedankt voor het luisteren. Een heel mooi weekend. Slaap goed. En wat mij betreft graag tot volgende week.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op het terrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel komt een dagopvang, zodat de asielzoekers niet meer op het gras hoeven te wachten. Ook wordt de omgeving een veiligheidsrisicogebied, zodat er preventief gefouilleerd kan worden. En er komen meer camera's en beveiligers. Asielminister Van den Brink wil zoiets doen aan de onveiligheid en onrust rond het centrum. Na geweldsincidenten op het terrein vertrokken Vluchtelingenwerk en het Rode Kruis vorige week bij het centrum, dat overvol is. Nu er maatregelen worden genomen, keren de organisaties terug. Een vrouw van 56 uit het Utrechtse Kamerik heeft een celstraf gekregen van 2 jaar, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, omdat ze een andere vrouw jarenlang heeft uitgebuit. Het slachtoffer werkte 11 jaar op het paardenbedrijf van de vrouw. Daar werd ze mishandeld en agressief toegesproken. Ze had extreem lange werkdagen, maar kreeg geen salaris. De vrouw leefde onder slechte omstandigheden in een caravan op het terrein. De rechter zegt dat de eigenaresse van het bedrijf misbruik maakte van de kwetsbaarheid van de vrouw. Die had geen sociaal netwerk en kon nergens anders terecht. Kinderen onder de 13 moeten alleen sociale media kunnen gebruiken onder toezicht van hun ouders of een leraar. Dat schrijven onderzoekers in een advies aan de Europese Commissie. Verder moet er voor kinderen een tijdslimiet komen voor het gebruik van social media. Na de zomer komt de Europese Commissie met een voorstel. De politie heeft een man van 48 uit Woerden opgepakt voor brandstichting. Hij zou gisteravond een explosief hebben laten afgaan bij een appartementencomplex waarna er brand ontstond. Bewoners van 7 appartementen in Woerden kunnen nog altijd niet naar huis. Bij de brand raakte niemand gewond. Het weer, het is nog lang warm vanavond en zonnig. Vannacht rolt het af naar een graad of 17. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het iets warmer dan vandaag, 26 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Oude Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10 bij Gouwe Stad Radio. Roots en raakvlakken.
4: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwe Stad hoor je het.
5: Gouwe Stad.
6: Exciting and entertaining.
7: Get on up.
6: Here's the DJ who's gonna mix up the best selection of quality hit music.
8: Ladies and gentlemen, brothers and sisters,
6: the party starts here.

0: Ja, luisteraars. Ik zat even te wachten op de tune, maar het is andersom. Ja, de Kick. Prachtig. 2013 is al een tijdje geleden. Ik moet altijd lachen om die Dave van Raven, de zanger. Ja, hij doet hele mooie dingen, maar hij zit ook wel eens in de quiz. En het is ook vooral een hele grappige man. En ja, zijn humor is ongekend. De Rotterdammer, hij woont niet meer in Rotterdam, maar maakt niet uit. Ja, ze maken alweer een tijdje goede muziek eigenlijk. Ja, duidelijk gelezen. Beïnvloed door die 60e jaren natuurlijk. Want ja, dat bandje de Kick doet veel. Net zo makkelijk ook Boudewijn de Groot. Daar doen ze hele LP's van. Maar ja, je hoort ook de Beatles, de Kings en wat voor invloeden ook. En dan op eigen muziek. Dave van Raven schrijft ook zijn muziek zelf. Goeie band, de Kick, een Nederlandse band. Zo zijn we begonnen. Mooie dag en we maken er een mooie avond van. Mooi uurtje met achter de knoppen. Uiteraard Remco Bologna.
1: Iedere maandagavond tussen 8 en 9 is het weer tijd voor Shake met Sjaak Zekeris. Een programma met een shake. Een mix aan stijlen zoals pop, rhythm and blues, west coast pop, Americana, singer-songwriter muziek, soul, funk, gospel en alles wat er tussenin zit. Verpakt in veel nieuwe tracks, oude tracks en de vaste onderdelen zoals de cover, de spotlight en OW.

Ja, we gaan naar 2008 luisteraars en de Nederlander en ook uit Rotterdam toevallig Dennis Kolen maakte toen het album The Jinx, waarvan op dat moment Leo Blokhuis zei belachelijk goed gewoon. Ik kreeg toen een singeltje in die tijd opgestuurd van hem. En ja, ik kon het alleen maar eens zijn, want ja, dat was, stond alweer op de volgende plaat dan van Dennis. En ja, ik vond die muziek ook gelijk helemaal te gek. Het pakte mij ook. En ja, tot op heden is dat zo en we zijn goede vrienden geworden. En ja, de man maakt nog steeds geweldige platen, Dennis Kolen. En we gaan van het album The Jinx, World at Your Window, horen. Dennis Kolen.

0: Ja, mooi. Dan mooi vond ik het. Nickel Creek, Where is Love Now? Een album met Dotted Line uit 2014. Ja, Nickel Creek, een band bestaand uit broer en zus. En ja, nog een lid. Maar in ieder geval, ja, prachtige folk rock. En ja, mooi drie stemmen gezongen. En ik zou zeggen, mocht je een keer een album van ze te pakken kunnen krijgen, moet je het niet laten. Want er staan altijd schitterende nummers op. En dan niet twee of drie nummertjes. Nee, dat is meestal meer dan de helft van een plaat. En dat vind ik altijd wel een hele goede graadmeter. Dan ben je goed bezig, zeg ik altijd. En dit is dus ook zo'n plaat, Dotted Line. Jammer dat ze niet zoveel plaatjes meer maken. Het is een tijd geleden dat er weer een nieuwe uitkwam. Maar ze zijn nog bij elkaar en ze komen sporadisch bij elkaar, helaas. Nickel Creek. We gaan naar de Spotlight, luisteraars.
1: In de Spotlight.
0: Ja, deze keer heb ik gekozen voor een, ja, zeg maar een grootse band, een grote band. En dan heb ik het over Coldplay, want ja, die begonnen nogal klein. En toen werden ze vergeleken met Radiohead, U2, ook Travis. En debuutalbum Parachutes bijvoorbeeld, ja, kwam binnen. En ja, dat was toen bij een kleine groep luisteraars, werd dat heel hoog opgegeven. Dat ze zei, jee, dat is goed. Zegt er van Rush of Blood to the Head in 2002... En ja, dat ging al behoorlijk. Dat was een definitieve doorbraak. En ja, ik ga twee nummers draaien. Dat doe ik altijd in de Spotlight. En dat is een nummer van hun plaat Viva La Vida uit 2008. Ik draai het weer eens om. En van het album X and I uit 2005. Een eerste single Speed of Sound. En van Viva La Vida titelnummer. Ja, als ik dat nummer hoor, word ik altijd erg blij, want ja, als ik dat hoor, dan denk ik, ja, ik heb er weer zin in, luisteraars. En ja, de prachtige, ja, dat is altijd een heerlijke opmaat, zeg ik al. Maar we gaan luisteren naar Coldplay. En we beginnen hier natuurlijk mee. En luister maar.

Ja, Linda Ronstedt, geweldige stem als zangeres, schreef zelf eigenlijk bijna niets. Altijd nummers van anderen, maar ze koos er dan wel echt de hele goede uit. En dat is ook weer een kunst. Bijvoorbeeld de volgende in de cover is een nummer van James Taylor. Hey Mister, en dat nam ze op in 1975 voor haar album Prisoner in Disguise. En dat is trouwens ook zo'n album, ik kan het je aanraden, want er staan bijna allemaal goede nummers op. Prachtige duetten met John David Sutter bijvoorbeeld. En het grappige is dat James Taylor op zijn eigen nummer, dus dit nummer, Hey Mister, dat hij, That's Me Upon the Jukebox, dat hij zelf meezingt. Dus we gaan genieten in de cover van Linda Ronstedt.

0: Dat was een nieuwste album, Romantic, uit 2026 uiteraard. Bruno Mars, Risk It All. En ja, hij stond 3 keer in de arena, de man. Dat is niet te geloven eigenlijk, maar hij maakt ook geweldige muziek. En dat doet hij niet alleen in zijn eentje, maar natuurlijk ook in zijn band. Goed, we gaan verder met live. Want we hebben in live hebben we niet de kleinste band genomen. Want ook nog een band die nog steeds optreedt en in de 80er jaren behoorlijk populair was. Ook hier in Nederland. Don't You Forget About Me was zo'n beetje de grootste. Ik weet nog goed dat ik op cursus was. En ja, dat ik een praatje had met iemand die ik goed kende over ja, nogal wat muziek die misschien wat depressiefachtig was. Wat treurige muziek van die oude singer-songwriters. En dat er toen een meisje naar me toe kwam die ook op die cursus had. Die zei van, joh, houd toch op man, treurige muziek. Je moet de Simple Minds opzetten met Alive and Kicking. Die was toen net uit, moet je nagaan. En nou, ik zei van, nou, ik ga dat ding gelijk eens draaien. Weet je wat, zei ik? Ik ga hem kopen. Dat heb ik gedaan en ja, Alive and Kicking. Blijft er een goede plaat. En als je hem hoort, ja, dat is ook een up-plaatje waar je vrolijk van wordt. We gaan hem dus laten horen in live, de Simple Minds.
1: Tijd voor de live track.

0: Ja, vooral Mick Jagger is goed in vorm op de laatste plaats. Zelfs een falset stemmetje, zijn hoge stemmetjes terug, zoals die bijvoorbeeld hoort bij Black and Blue. Niet te geloven, ziet toch ook al ruim de 80 gepasseerd, deze man. We gaan naar de LP. Dit was dus van zijn laatste plaat, van de laatste plaat van de Rolling Stones, moet ik zeggen. Jealous Lover, ik moet nog even de titel noemen. En het album heet Foreign Tongues. En het gaat natuurlijk... Ja, komende zaterdag gaat er weer een luistersessie plaatsvinden hier in Gouda bij Jitsen, zal ik maar zeggen. Goed, we gaan naar de LP, luisteraars.
1: Luister je mee, want dit is Shakes OW de LP.
0: Ja, ik heb er een beetje nagekeken, maar ik heb Brian Ferry of Roxy Music niet vaak gehad in Shake of Shake of Music. Dus dat ik die op LP heb, is toch wel leuk. Ik heb de vijfde soloplaat van Brian Ferry is de hand genomen. De Bright Stripped Bear uit 1978. En die werd aardig gerecenseerd. Er staan wat soulnummers op en ja, hij was zelf nogal onder de indruk. Want over Mick Jagger gesproken. Die had zijn vriendin, ja, en daar was hij nogal van onder de indruk, Jerry Hall, afgepikt. Want die Mick Jagger die zei zo, dat is een lekkere dame, die ga ik eens even nemen. Dat was in 1977. Brian Ferry in verbijstering, achterlatend. Ja, en daar is dit album een beetje op gebaseerd. En ja, hij pikte bijvoorbeeld het nummer van Al Green, Take Me to the River. En dat deed hij best, met veel vuur en met veel emotie. En dan gaan we naar luisteren, want de plaat geeft nogal wat emotie mee. Zeker voor Brian Ferry en Roxy Music, die daar niet bekend, bepaald bekend om staan. Maar goed, dit nummer is dus een lekkere soul-klassieker die in een mooi jasje giet. Brian Ferry, Take Me to the River van Al Green. Op LP.

0: Iedere week weer de beste muziek bij Shake. Presentatie Sjaak Zekeris.
1: Ja, luisteraars, dat was het alweer. Ik bedank aan de overkant uiteraard voor de techniek. Remco Blonje. En we gaan eruit met R.E.M. Ja, ik hoorde geluiden, en er waren geluiden, dat ze weer bij elkaar zouden komen voor een plaat. Er waren weer wat optredens. Maar ja, voor de rest is het weer wat stil komen te liggen. Er zijn wel wat heruitgaven van bekende platen gekomen. Ook voor deze, Automatic for the People. Maar het laatste plaatje, van gaan draaien. Want we blijven een beetje in de river-sfeer, luisteraars. Want we hebben net gehad natuurlijk van Al Green en Brian Ferry. Take Me to the River. En ik dacht van nou, wat is er mooier om af te sluiten dan Find the River. Uit 1992, ik zei het wel, van Automatic for the People, is dit R.E.M. En ik zeg, take care.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Nederland gaat meedoen aan militaire oefeningen met Oekraïne. Dat heeft premier Jette gezegd na een bijeenkomst van de zogeheten coalitie van bereidwilligen in Parijs. De oefeningen zijn niet in Oekraïne, maar op grondgebied van de EU. Het is de bedoeling dat de internationale troepenmacht wel in Oekraïne wordt ingezet, maar pas als er een bestand is bereikt met Rusland. De militaire oefeningen zullen ergens in de komende maanden zijn in de buurlanden van Oekraïne. Het Hongaarse parlement heeft met een grote meerderheid ingestemd met een grondwetswijziging waarmee president Szójok kan worden afgezet. Premier Magyar wil met het afzetten van Szójok de invloed van oud-premier Orbán terugdringen. In Hongarije heeft de president vooral een ceremoniële rol, maar hij kan wel een veto tegen wetten uitspreken. In Duitsland heeft een Irakese man van 45 levenslang gekregen voor het uitbuiten en verkrachten van twee Yezidi-meisjes in Irak. Zijn ex van 30 moet 9,5 jaar de cel in. De twee sloten zich in 2015 in Irak aan bij de terreurorganisatie. Ze kochten de meisjes als slaven toen ze 5 en 12 jaar waren. Vervolgens werden die verkracht, mishandeld en gedwongen om huishoudelijk werk te doen. IS vermoordde in Irak duizenden Yezidis, een Koerdische minderheid. Een Vlaamse vrouw van 30 heeft na een reis in Egypte per ongeluk een 5-streep schorpioen mee naar huis genomen. Omdat het giftige dier haar had gebeten, had ze het in een doosje gestopt en bij zich gehouden. In het ziekenhuis kreeg ze antigif. Daarna vergat ze de schorpioen. Toen ze na haar vakantie thuis kwam in Leuven, bleek het dier nog in haar handtas te zitten. De schorpioen is naar een opvang gebracht. Het weer, het is nog lang warm vanavond. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan iets warmer, 26 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad. Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Gouwenstad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij het nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwenstad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

Een zeer goede avond, luisteraars. Hartelijk welkom bij Blues Power, het bluesprogramma van Gouwe Stad Radio. Mijn naam is Marcel Vos en John Goedkoop doet de techniek vanavond. Vanavond in Blues Power, de nieuwe series van George Thorogood, The Black Keys, King of the World, hebben Big Daddy Kinsey in de basis bluescollectie. Hebben I Don't Got Over It als klassieker van de avond en een mini special over Larry McRae. Maar eerst dit, u merkt het iedere week in de supermarkt. Die prijzen blijven maar stijgen.

0: Ja, de late great Albert King, The High Cost of Loving, vanwege The High Cost of Living uit 1972. Ja, de eerste nieuwe cd is van George Thorogood en de Destroyers. Deze bluesrock veteraan gaf onlangs nog een zinderend live optreden in het Blues Festival, het Blues Festival in Grollo. En ja, we hebben niet zoveel nieuws meer van hem te verwachten. En ook de afgelopen jaren is niet heel veel nieuws van hem verschenen. Dus is er maar weer een live cd samengesteld. En die zijn altijd goed. The Baddest Show on Earth, Greatest Hits Live van George Thorogood. Een Elmer James nummer, Madison Blues.
1: Y'all ain't never seen such a well-dressed entertainer.

Ja, u hoorde Sam Myers zang mondharmonica met de band van gitarist Hash Brown uit Texas. Sad and Lonely komt van het album T for Texas van Hash Brown. Maar we kennen Sam Myers natuurlijk vooral van zijn jarenlange samenwerking met Anson Funderburk. De klassieker van vanavond is van Guitar Slim, geboren als Eddie Jones. Een flamboyante showman die één superhit scoorde, The Things That I Used To Do. Daar zijn echt honderden coverversies van gemaakt. Maar voor Specialty en Edco nam hij ook andere nummers op die later ook veel gecoverd zijn, bijvoorbeeld Don't Get Over It, uit 1953 met de toen nog vrij onbekende Ray Charles op piano. Dit nummer werd opgenomen door onder andere Buddy Guy, Joe Bonamassa, T-Bone Walker, James Cotton, Steve Freund, Bobby Mitchell en nog vele anderen. Maar dit is Guitar Slim.

Ja, Shake Off the Blues van Sugar Queen alias Michelle Denise, een uitstekende Amerikaanse blueszangeres uit Florida met gospel, jazz en blues roots. Het goede nieuws is, ze woont tegenwoordig in Nederland en trad zaterdag 26 juni jongstleden op tijdens Gouda Jazz Festival. De Black Keys die spelen al decennia lang succesvol rootsrock. Hun recente album Peaches is een van hun meest bluesy albums, want er staan vooral covers op van minder bekende bluesnummers zoals Stop Arguing With Me, ooit opgenomen door Big Lucky Carter. En dat is een nauwelijks bekende Mississippi-zanger-gitarist die tussen 1969 en 1971 drie singles opnam voor High Records in Memphis. Ja, en Goofer Dust is er dus één van. Maar eerst de Black Keys met dat andere nummer van Big Lucky Carter.

De voodoo-praktijken van Big Lucky Carter in Goofer Dust uit 1969, opgenomen voor High Records uit Memphis. En in 1998 nam hij nog één album op voor het Britse Westside label. En Carter overleed in 2002 en werd 82 jaar oud. En Larry McRae uit Arkansas is nog alive and kicking. Deze voortreffelijke zanger, gitarist en songwriter is inmiddels 66 jaar oud en woont sinds 1972 in Michigan. Hij werd beïnvloed door de drie kings van de blues, B.B. Albert en Freddie King. En dat kan slechter, maar ook Jimi Hendrix behoorde tot zijn jeugdhelden. Drie nummers staan voor u klaar. Larry McRae met Ambition, dat is van het gelijknamige debuutalbum uit 1990. Daarna hebben we Larry McRae met Joe Bonamassa op When It All Comes Around, een oud B.B. King nummer. En dat is ook te vinden op het Bonamassa album dat eerder dit jaar ter ere van 100 jaar B.B. King werd uitgegeven. En we sluiten af met Roadhouse Blues. En dat is niet het doorsnummer, maar een eigen nummer van Larry McRae. Van het album Blues Without You uit 2022. Larry McRae.

een geweldige zanger en een geweldige gitarist, Larry McCrae uit de USA. In de Basis Blues collectie vanavond Big Daddy Kinsey, een zanger, gitarist en mondharmonica speler die geboren werd in Mississippi. Maar een groot deel van zijn leven woonde hij in Gary, Indiana. Albert King en Muddy Waters waren zijn grote voorbeelden. Tussen 1985 en 1995 nam hij met zijn zoons, die ook zelf albums maakten, als de Kinsey Report, 4 albums op, waarvan Ramblin' Man uit 1994 de beste is. En daarvan hoort u de titelsong.

King of the World, een Nederlandse topband die al 14 jaar bestaat met Blood on Your Hands. Maar ja, het nieuwe album heet dan ook The Raw Project. We hebben nog wat tijd over, dus ik heb nog een leuk singeltje gevonden van Big Amos Patton van hetzelfde label High Records als Big Lucky Carter. Daar straks, He Won't Bite Twice.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Franse politie heeft twee verdachten opgepakt voor de grote natuurbrand ten zuidoosten van Parijs. Dat heeft de Franse minister van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt. De brand bij Fontainebleau heeft een gebied van zo'n 1000 hectare in de as gelegd. Het vuur is nog altijd niet onder controle. De brandweer denkt dat het blussen misschien nog wel dagen of weken kan duren. Door de bosbrand is de A6, de Route du Soleil, sinds vanochtend dicht tussen Parijs en Dijon. Nederland gaat meedoen aan militaire oefeningen met Oekraïne, heeft premier Jette gezegd na een bijeenkomst van de zogeheten coalitie van bereidwilligen in Parijs. De oefeningen zijn niet in Oekraïne, maar op grondgebied van de EU. Het is de bedoeling dat de internationale troepenmacht wel in Oekraïne wordt ingezet, maar pas als er een bestand is bereikt met Rusland. De militaire oefeningen zullen ergens in de komende maanden zijn in de buurlanden van Oekraïne. Bij een schietpartij op straat in Rotterdam is een man gewond geraakt. Hij is met onbekende verwondingen naar een ziekenhuis gebracht. De politie heeft een verdachte opgepakt. De regionale omroep Rijnmond meldt dat er meerdere hulzen op straat lagen. Er werd ook een ruit van een lijnbus door een kogel geraakt. Daar zaten op dat moment zo'n 10 passagiers in. Niemand in de bus raakte gewond. Wat er aan de schietpartij in de Rotterdamse wijk Feyenoord vooraf ging, is niet bekend. Een vrouw van 56 uit Kamerik is veroordeeld tot een celstraf van 2 jaar, waarvan een half jaar voorwaardelijk, voor het uitbijten van een kwetsbare jonge vrouw. Zij moest ruim 11 jaar lange dagen werken in de paardenstallen van de vrouw, zonder dat zij salaris kreeg. Ook werd ze mishandeld en agressief toegesproken. Het weer vannacht blijft het droog en zijn er opklaringen. Het koelt dan af naar 15 tot 19 graden. Morgen opnieuw veel zon. Er waait een matige noordoostenwind. En het wordt dan 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwenstad hoor je het. Gouwenstad.
4: Dit programma is eerder op Gouwenstad Radio uitgezonden.
5: Deze week in Muziek Magazine. Hans Sloter met het Stiltecentrum.

0: En iedereen boven de 50. Ik denk zelfs al boven de 40. Die herkent deze melodie wel. Het was de tune ooit voor het programma Cake op de week van Cote & The Bee. Maar het was ook een nummer van Sonny Rollins. Duke of Iron van de LP Dancing in the Dark uit 1987. Ja, 26 mei. Hij overleed op 95-jarige leeftijd. Sonny Rollins. En voor het jazzprogramma Come Sunday, wat ik voor Gauwstad maak, had ik een hele mooie in memoriam uitzending gemaakt. Alleen ik trok de stick. Let de stick. Eerder uit het apparaat dat ik hem had opgeslagen. Dat is me dus nooit overgekomen. En het programma weg. Toen dacht ik, nou weet je wat? Ik maak er een dubbel programma van. Ik maak een uitzending voor het Stiltecentrum, waar u nu naar luistert. En dat wijd ik voor een groot deel aan Sonny Rollins. En een paar singeltjes. En deze uitzending kunt u, denk over een paar weken in de maand, juli of eind juni, nog een keer horen. Maar dan bij het programma Come Sunday. Want bij het jazzprogramma van Gauwstad hoort toch een soort van herdenking gewijd aan Sonny Rollins. Nou, een paar platen die ik hier draai, is dat is onmogelijk om die man zijn oeuvre te vatten en te grijpen. Hij heeft 6 decennia aan muziek gemaakt. En wat voor muziek op het hoogste niveau. Hij wordt ook beschouwd als een van de allergrootste van de 20e eeuwse jazzmuziek. Sonny Rollins was een New Yorkse zender. Ik dacht dat het WKTC was in New York. Die maar liefst 48 uur non-stop met commentaar, met interviews gewijd heeft aan de muziek van Sonny Rollins. That's America. We gaan veel meer draaien, maar ik heb ook een paar singeltjes bij me. Een hele krakerige Lil Richard bijvoorbeeld.
1: Ooh, my soul. Baby.

Tja, als je het over een van mijn favoriete tracks hebt van Sonny Rollins, dan is het dit nummer wel. Grand Street van de LP Sonny Rollins and the Big Brass uit 1958. Ja, man heeft echt verschrikkelijk veel mooie muziek gemaakt. En in allerlei stijlen, soorten en maten. En daarvoor hoorden we Oh My Soul. Cliff Richard. Oeh, laat hij het niet horen. Little Richard. Vanuit zijn graf. Allebei zouden er misschien nog wel op kunnen lachen. Want Cliff en Little waren alle twee... laat ik zo stellen. Of zit ik nou echt weer... Ja, nee, ik zeg het wel goed. Little Richard. Ik dacht even Chuck Berry. Maar nee, Little Richard dus met Oh My Soul. Met Spetter en Al. Nou, dat kan gebeuren. Ik vind het erg leuk om dit soort singeltjes te vinden in de grote bakken bij Plato in Rotterdam op de Binnenweg. Want daar ligt echt van alles en nog wat. Onder andere deze spetterplaat van Jerry Butler.

Volgens velen een van de allerbeste platen van Sonny Rollins uit 1962. De LP The Bridge, met dat beroemde verhaal dat hij in 1959, de saxofonist die toen al wereldberoemd was, besloot om te stoppen. In ieder geval dat hij studiejaartjes ging maken. Maar om zijn buren niet gek te maken van het eeuwige oefenen 's nachts, besloot hij op de Williams Bridge in New York te gaan toeteren en te studeren. Dat deed hij dus inderdaad echt 's nachts. Een hele beroemde brug die Brooklyn met Manhattan verbindt. En er zijn in New York nu heel veel mensen die zeggen, ja, die brug die moet gewoon herdoopt worden in de Sonny Rollins Bridge. Dat je het maar weet. En je hoorde een klassieker, we kennen het bijna allemaal wel van Billie Holiday, God Bless the Child. En daarvoor Give a Little Bit, Jerry Butler op een VJ-singeltje, die kraakte als de hel. Maar ik ben altijd gelijk meteen benieuwd op wat en waar heeft dat singeltje nou allemaal gedraaid. Waar heeft zo'n plaatje nou allemaal geklonken? Dat kun je ook afvragen bij deze. Iets heel anders.

Zijn oren stonden altijd goed open. Van Sonny Rollins. Kostom nieuwe invloeden ging. Je hoort hier echt zo ontzettend goed het geluid van Roland Kirk in doorkomen. Het was overigens muziek van de soundtrack Elfie, thema. En die hele muziek is gecomponeerd door Sonny Rollins en ook door hem uitgevoerd. Ik ben altijd wel heel erg benieuwd naar die film. Ik weet ook niet waarom, maar volgens mij is het een hele leuke film. Goed, dit geldt terzijde. Daarvoor hoorden we, ja, ook weer met lekker veel kraak, Deep Purple. Een van hun mooiste nummers, When a Blind Man Cries. En onder de naald nu, ja, een van de mooiste duo's, vind ik.

Ja, dat overbreeding van hem. Geweldig. En het leek af en toe ook wel eens alsof er een klein Willembreukertje in Sonny Rollins dreef. Zij helemaal aan het einde van deze klassieker. The Very Thought of You. Van nu platen die anno 2026 bejubeld worden. De milestone LP's die hij gemaakt heeft. En dit was er eentje vanuit 1980. Love at First Sight. En daarvoor hoorden we Roberta Flack met Donny Hathaway, The Closer I Get to You. Helaas, we zitten er alweer bijna aan. Nog één klein singeltje. En dat is Solomon Burke met The Price. En daarna hoor je gelijk nog wat misschien wel de grootste hit is van Sonny Rollins. En dat is het nummer St. Thomas van de klassieke plaat Saxophone Colossus uit 1956. Dank voor het luisteren. Deze gaat er de streek uit. Zowel in het stiltecentrum als bij Come Sunday. Dus over een paar weken kun je nog een keer genieten van al die prachtige klanken van Sonny Rollins. Hey, tot horens. Hoi!

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Nederland gaat meedoen aan militaire oefeningen met Oekraïne. Dat heeft premier Jette gezegd na een bijeenkomst van de zogeheten coalitie van bereidwilligen in Parijs. De oefeningen zijn niet in Oekraïne, maar op grondgebied van de EU. Het is de bedoeling dat de internationale troepenmacht wel in Oekraïne wordt ingezet, maar pas als er een bestand is bereikt met Rusland. De militaire oefeningen zullen ergens in de komende maanden zijn in de buurlanden van Oekraïne. Wat de Nederlandse bijdrage wordt, is nog niet bekend. De Franse politie heeft twee verdachten opgepakt voor de grote natuurbrand ten zuidoosten van Parijs. Dat heeft de Franse minister van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt. De brand bij Fontainebleau heeft een gebied van zo'n 1000 hectare in de as gelegd. Het vuur is nog altijd niet onder controle. De brandweer denkt dat het blussen misschien nog wel dagen of weken kan duren. Door de bosbrand is de A6, de Route du Soleil, sinds vanochtend dicht tussen Parijs en Dijon. In Rotterdam is een man gewond geraakt bij een schietpartij op straat. Hij is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Er is een verdachte opgepakt. Bij de schietpartij raakte een kogel ook een ruit van een bus. Daar zaten op dat moment 10 mensen in, maar niemand in de bus raakte gewond. Nederlandse archeologen hebben in de buurt van de Egyptische stad Luxor een graftombe van 3000 jaar oud ontdekt. De vondst werd bekendgemaakt door het Egyptische ministerie van Toerisme en Oudheden. De graftombe behoorde toe aan iemand met de naam Peser, een naam die veel voorkwam in die tijd. Maar wie hij precies was, is nog onduidelijk. Wel is het volgens de archeologen iemand die destijds erg rijk was of veel aanzien had. Het weer vannacht is het droog en zijn er opklaringen. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen opnieuw veel zon, er waait een matige noordoostenwind. En het wordt dan 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust eens vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

0: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Nederland gaat meedoen aan militaire oefeningen met Oekraïne, heeft president Jette gezegd na een bijeenkomst in Parijs. De oefeningen zijn niet in Oekraïne, maar op grondgebied van de EU. Het is de bedoeling dat de internationale troepenmacht wel in Oekraïne wordt ingezet, maar pas als er een bestand is bereikt met Rusland. De militaire oefeningen zullen ergens in de komende maanden zijn in buurlanden van Oekraïne. Wat de Nederlandse bijdrage wordt, is nog niet bekendgemaakt. De Franse politie heeft twee verdachten opgepakt voor de grote natuurbrand ten zuidoosten van Parijs. De brand bij Fontainebleau heeft een gebied van zo'n 1000 hectare in de as gelegd. Het vuur is nog altijd niet onder controle. De brandweer denkt dat het blussen misschien nog wel dagen of weken kan duren. Door de bosbrand is een deel van de A6, de autoroute du Soleil, dicht. Bij een schietpartij op straat in Rotterdam is een man gewond geraakt. Hij is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft één verdachte opgepakt. De regionale omroep Rijnmond meldt dat er meerdere hulzen op straat lagen. Er werd ook een ruit van een lijnbus door een kogel geraakt. Daar zaten op dat moment zo'n 10 passagiers in. Niemand in de bus raakte gewond. Meer dan 100.000 Noren hebben in de hoofdstad Oslo hun nationale voetbalelftal onthaald. De voetballers kwamen vandaag terug op eigen bodem na hun uitschakeling in de kwartfinale tegen Engeland. Toch was de trots er niet minder om in Noorwegen. Het was voor het eerst dat de Noren de kwartfinale op een WK haalden. De voetballers werden in een open bus door Oslo gereden naar het paleis, waar het team door koning Harald en zijn familie werd ontvangen. Het weer. Vannacht is het veelal helder en koelt het af naar 15 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden. De komende dag wisselen flinke zonnige perioden en enkele wolkenvelden elkaar af. Van noord naar zuid wordt het 26 tot lokaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is
1: Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over.

Van de stilte in het Van Bergen-IJzendoornpark tot en met de bedrijvigheid in de Goudse Poort. Altijd en overal. Gouwe Stad Radio, zo kleurrijk als de stad zelf.

0: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Rusland heeft Kiev opnieuw aangevallen, zeggen de autoriteiten van de Oekraïnse hoofdstad. Dat zou zijn gebeurd met ballistische raketten. Ooggetuigen zeggen dat ze meerdere explosies hebben gehoord. Er zijn geen berichten over doden of gewonden. Volgens de autoriteiten zijn twee loodsen geraakt waardoor brand ontstond. Ook zijn er brokstukken neergekomen in open gebied en zijn auto's in brand gevlogen. De burgemeester draagt de inwoners van Kiev op om een schuilplaats te zoeken. Een Amerikaanse rechter vindt dat president Trump en zijn advocaten misbruik hebben gemaakt van het rechtssysteem bij hun omstreden schikking met de Belastingdienst. Volgens haar gebruikte Trump een rechtszaak tegen de fiscus om persoonlijke voordelen af te dwingen en probeerde hij daarmee het gerechtelijke proces te manipuleren. De schikking die daaruit voortkwam was volgens de rechter bedoeld om belastingbescherming voor Trump en financiële voordelen voor zijn bondgenoten te presenteren als de uitkomst van een legitiem juridisch proces. De Canadese modemagnaat Peter Nygaard is schuldig bevonden aan seksueel geweld en gedwongen opsluiting. Nygaard lokte eind jaren 90 een toen 18-jarige vrouw mee naar zijn penthouse en sloot haar op in de slaapkamer, waar hij haar vervolgens misbruikte. De vrouw wilde model worden en Nygaard had beloofd haar daarbij te helpen. Hij was tientallen jaren lang een van de bekendste figuren in de Canadese modewereld. Welke straf hij krijgt, wordt later bepaald. De 84-jarige Nygaard zit al vast. Hij werd in 2023 veroordeeld tot 11 jaar cel voor het misbruiken van 4 andere vrouwen. Het weer. Vannacht is het veelal helder en koelt het af naar 15 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden. De komende dag wisselen flinke zonnige perioden en enkele wolkenvelden elkaar af. Van noord naar zuid wordt het 26 tot lokaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad. Je eigen omroep in de buurt.

0: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Iran en de VS hebben voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd. Het Amerikaanse leger zegt dat het in opdracht van de president is begonnen met het bestoken van doelen in Iran. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken. Over schade of slachtoffers wordt niets gemeld. Iran zegt op zijn beurt ook aanvallen te hebben uitgevoerd. Het spreekt van een raketaanval op een vijandig Amerikaans schip. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat twee van hun tankers door Iran zijn aangevallen in wateren van Oman. Daarbij is een bemanningslid gedood en raakte er 8 gewond. In de Amerikaanse plaats Biddeford zijn een paar honderd mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen de aanwezigheid van immigratiedienst ICE. Aanleiding voor het protest is het doodschieten van een 26-jarige Colombiaanse migrant door een ICE-agent. De man werd in zijn auto geraakt. Volgens de autoriteiten probeerde hij aan een controle te ontkomen. Bewijs daarvoor ontbreekt. De betrokken agenten droegen geen bodycams. Het is voor de tweede keer in korte tijd dat een ICE-agent een migrant doodschiet in een auto. Vorige week werd in Texas een Mexicaan gedood bij een verkeerscontrole. Rusland heeft Kiev opnieuw aangevallen, zeggen de autoriteiten van de Oekraïnse hoofdstad. Dat zou zijn gebeurd met ballistische raketten. Ooggetuigen zeggen dat ze meerdere explosies hebben gehoord. Er zijn geen berichten over doden of gewonden. Volgens de autoriteiten zijn 2 loodsen geraakt, waarna brand ontstond. Ook zijn er brokstukken neergekomen in open gebied en zijn auto's in brand gevlogen. De burgemeester draagt de inwoners van Kiev op om een schuilplaats te zoeken. Het weer. Vannacht is het veelal helder en koelt het af naar 15 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden. De komende dag wisselen flinke zonnige perioden en enkele wolkenvelden elkaar af. Van noord naar zuid wordt het 26 tot lokaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halberstad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2